0: factuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Bereken je terugverdientijd via onze website illumen.solar.
2: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
3: Oh, ik vind nooit iets in de solde. En als ik iets vind, dan is er toch geen korting op.
4: En Eureka Shoe dan? Daar krijg je nu 20% korting op alles. 20% op schoenen die men anders nooit soldeert. En 30 tot 90% op de rest.
3: Ah zo, Eureka Shoe.
4: Tja, 1000 vierkante meter en 100 schoenmerken. Een winkel met zoveel schoenen, die vind je nergens. Eureka Shoe, te Malderen bij Londerzeel.
5: Tijdens de solden is Eureka Shoe ook open op zondag van 10 tot 18 uur.
6: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
7: Voor een kleine honger, een dessert of een uitgebreid diner, één adres. Brasserie Tiroum Zand in Oost-Duinkerken. Jan en zijn team verwachten jullie met heerlijke vis- en vleesgerechten. Met een menu die steeds aangepast is volgens de seizoenen. Brasserie Tiroum Zand heeft ook een grote keuze frisse streekbieren. En je kan er ook terecht voor een vlucht.

Gunter zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen. Ook bandenverkoop, stopcage, airco-service

0: 30 47 69.
1: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens,
3: Kira Corner
1: en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
0: Gastropup Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak, gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
1: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
4: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heirweg 45 in Gistel.
5: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
4: Het is nu 3 uur.
5: Radio Ommeland.
6: Ommeland. Ommeland.

0: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heijerweg 45 in Gistel.
1: Bij Atelier Gaspar in Nieuwpoort kan je twee culinaire werelden ontdekken. De brasserie waar je lekker huisgemaakte gerechten kan eten à la carte. En de frituur met zelfgesneden frietjes. De lekkerste van de streek. Xavier is de chef-kok met jarenlange ervaring en een passie om gerechten zelf klaar te maken. Zoals sappige Holstein entrecote, huisgemaakte garnaalkroketten en een rijk gevuld Nieuwpoorts vispannetje. Kom proeven in de Franslaan 49, Nieuwpoort.
2: Het zijn nu supersolden bij Living Home in Kortrijk. Zetels, tafels, stoelen, tv-meubels en dressoirs, bedden, matrassen en veel meer. Nu aan superkortingen. Kom nu en ontdek onze meubelcollectie van de week bij Living Home in Kortrijk. Elke dag open van 10 tot 18 uur, zondag van 12 tot 18 uur. Er is een grote, gratis, ruime parking. Living Home Kortrijk, Brugsesteenweg 229 in Kortrijk.
3: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
4: Goedemorgen, goedemorgen.
3: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens,
2: Kira Corner
3: en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
5: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495-38-39-39.
6: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
7: Music was my first love.
6: 104.9 FM.
8: Dit is Radio

0: Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon de Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
1: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
2: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
1: Het zijn nu supersolden bij Living Home in Kortrijk. Zetels, tafels, stoelen, tv-meubels en dressoirs, bedden, matrassen en veel meer. Nu aan superkortingen. Kom nu en ontdek onze meubelcollectie van de week bij Living Home in Kortrijk. Elke dag open van 10 tot 18 uur, zondag van 12 tot 18 uur. Er is een grote, gratis, ruime parking. Living Home Kortrijk, Brugse Steenweg 229 in Kortrijk.
3: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
0: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
4: Barbecue in de Noordlaan 16 in Oostende is gelegen aan het zwembad van Oostende. Je kan er genieten van een lekkere koffie, een heerlijke lunch of dagschotel. Nu in promotie. Lekkere Zeeuwse mosselen voor twee personen met een fles wijn voor €65. En elke maandag en dinsdag Campi Ricard met slaan frietjes voor slechts €19. En lekkere sangria, wit of rood, voor €10. Welkom bij Barbecue in het zwembad Brigitte Bécu in Oostende. Het is een warme, toegankelijke plek voor iedereen.
5: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
6: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
0: Het is nu 4 uur.
6: Radio Ommeland.
7: Ommeland.
6: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkoolte Heijerweg 45 in Gistel.
1: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
2: Taxi bestellen, taxi kust bellen. 0400 73 113 333. Taxi kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, taxi kust bellen. 0400 73 113 333.

0: Bes, Blauwe Bes. André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinzen? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile, sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinzen. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
2: Goh, ik vind nooit iets in de solden. En als ik iets vind, dan is er toch geen korting op.
3: En Eureka Shoe dan? Daar krijg je nu 20% korting op alles. 20% op schoenen die men anders nooit soldeert. En 30-90% op de rest.
2: Ah zo, Eureka Shoe.
3: Tja, 1000 vierkante meter en 100 schoenmerken. Een winkel met zoveel schoenen, die vind je nergens. Eureka Shoe, te Malderen bij Nonderzeel.
4: Tijdens de solden is Eureka Shoe ook open op zondag van 10 tot 18 uur.
0: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473-26-36-85 of www.piatti.be.
5: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje.

0: geïntegreerde fietsroute.
1: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 5 uur. Radio Ommeland.
2: Ommeland. Ommeland.

0: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groenaanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
1: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heierweg 45 in Gistel.
2: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Njo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
3: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras. Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
4: Goedemorgen, goedemorgen.
3: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Showdancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens,
5: Kira Corner
3: en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Booking en info 0495 38 39 39 of info at stadsradiovlaanderen.be.
6: Zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: je energiefactuur.
1: Illumen, unlimited energy. Ontdek ons volledige aanbod op de website illumen.solar.
2: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39. De grootste hits aller tijden. Dit is Radio Ommeland op 104.9.

0: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heijerweg 45 in Gistel.
1: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
2: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
3: Het zijn nu supersolden bij Living Home in Kortrijk. Zetels, tafels, stoelen, tv-meubels en dressoirs, bedden, matrassen en veel meer. Nu aan superkortingen. Kom nu en ontdek onze meubelcollectie van de week bij Living Home in Kortrijk. Elke dag open van 10 tot 18 uur, zondag van 12 tot 18 uur. Er is een grote, gratis, ruime parking. Living Home Kortrijk, Brugsesteenweg 229 in Kortrijk.
4: Taxi bestellen, taxi Kuster bellen, 0400 73 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen, 0400 73 113 333. Bij Atelier Gaspar in Nieuwpoort kan je twee culinaire werelden ontdekken. De brasserie waar je lekker huisgemaakte gerechten kan eten à la carte en de frituur met zelfgesneden frietjes. De lekkerste van de streek. Xavier is de chef-kok met jarenlange ervaring en een passie om gerechten zelf klaar te maken. Zoals sappige Holstein entrecote, huisgemaakte garnaalkroketten en een rijk gevuld Nieuwpoorts vispannetje. Kom proeven in de Franslaan 49, Nieuwpoort. Barbecue in de Noordlaan 16 in Oostende is gelegen aan het zwembad van Oostende. Je kan er genieten van een lekkere koffie, een heerlijke lunch of dagschotel. Nu in promotie. Lekkere Zeeuwse mosselen voor twee personen met een fles wijn voor €65. En elke maandag en dinsdag Campi Ricard met slaaiend frietjes voor slechts €19. En lekkere sangria, wit of rood, voor €10. Welkom bij Barbecue in het zwembad Brigitte BQ in Oostende. Het is een warme, toegankelijke plek voor iedereen.
5: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
6: Het is nu 6:00.
5: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
7: Een jongen van 18 heeft 2 jaar geleden een aanslag willen plegen op de Pride in Leuven, dat schrijft HLN. De politie kwam hem op het spoor toen hij via de app Telegram wapens wilde kopen voor de aanval. Zijn doel bleek met een compaan zoveel mogelijk slachtoffers maken. Ze lopen intussen wel weer vrij rond. Dit najaar is een proces. Burgerpersoneel doet in veel politiezones werk dat eigenlijk alleen maar politiemensen mogen doen. Dat schrijft de Tijd. Zo stellen ze vaak PV's op, checken info in databanken of besturen politiedrones. Het controleorgaan dat de politieinformatie bewaakt noemt dat een zorgwekkende evolutie. Bij de bosbranden in Bordeaux is een brandweerman overleden, een man van 38. De Franse president Macron was daar gisteravond. Hij praatte er met brandweermensen en hij bedankte hen uitgebreid.
8: Ik wil merci vraiment l'ensemble de nos pompiers, nos sapeurs-pompiers, nos forces de sécurité civile, sous l'autorité du ministre et du directeur général qui sont ici présents. Ik remercie l'ensemble des collègues militaires.
7: De kleinere brand in de Landen is intussen gestabiliseerd. 3600 hectare natuur is opgebrand. 8000 van de 36.000 2000 geëvacueerde mensen mag weer naar huis. In de Gironde bij Bordeaux lijkt een stabiele situatie in zicht, maar het blijft gevaarlijk met vandaag opnieuw maxima tegen de 40 graden. En in het departement Var is een brand intussen toch weer opgeflakkerd. In Barcelona heeft het gebrand aan de bovenleiding van een metro. Er hing veel rook in de spoortunnels. Mensen moesten vluchten, 39 kregen verzorging omdat ze te veel rook hadden ingeademd. En Remco Evenepoel heeft het natoercriterium van Aalst gewonnen. Hij was de snelste in een sprint met René Hergots en de Fransman Valentin Paré-Peintre. Vanavond is Evenepoel ook de grote naam op het natoercriterium van de Roeselare. Het is zomers met maxima tot 29 graden en de zon krijgt al de ruimte. Morgen is de warmste dag van de week met temperaturen tot 34 graden en plaatselijk zelfs meer. De dagen daarna blijven de maxima rond of net onder de 30 graden.
5: Radio Ommeland.
9: Ommeland. Ommeland.

Het is midden in de nacht en ik voel langzaam de krachten uit mijn lichaam verdwijnen. Maar er is nu geen tijd om te slapen. Ik moet door, want ik ben op de vlucht. Ik ben op weg naar mijn vrijheid en daarom moet ik doorrijden. Op zoek naar mijn geluk. Ik heb nog een lange weg te gaan voordat ik bij mijn doel ben. De grens van Mexico. Pas als ik daar voorbij ben, kunnen ze me niet meer pakken. Ach, ik heb het niet van een vreemde hoor. Mijn vader was net als ik ook een man die van geen wet wilde weten. Ik praat nooit met mijn verstand, maar altijd met de lof van mijn geweer. Met mijn toen en laten heb ik al heel wat levens voortijdig beëindigd, terwijl ik nooit nadacht over mijn eigen leven. Totdat ik uiteindelijk opgepakt en veroordeeld werd. Ik kreeg de straf die ik verdiende, de galg. Maar toen de doodsklokken al klonken over het plein waar de galg voor me klaar stond, was ik in geen velden of geen wegen meer te bekennen. Ik ben nu eenmaal nooit iemand geweest die zich aan de regels houdt. Dus die heb ik ook deze keer weer aan mijn laars gelapt. Daarom ben ik nu nog steeds op de vlucht richting Mexico, waar ik van mijn oude dag wil gaan genieten. En dus blijf ik zo hard rijden dat zelfs de wind me niet meer kan inhalen. Ride like the wind. Christopher Cross.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Bezoekers van het Leuvense stadskantoor zijn bijzonder tevreden over de dienstverlening. Dat blijkt uit een tweejaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek van de stad Leuven en de UCLL. Zo krijgen onthaalmedewerkers een score van 9,9 op 10 en de loket-medewerkers van 9,6.

to let you know I can really shake them down.

0: zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
1: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens,
3: Kira Corner
1: en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
3: Het zijn nu supersolden bij Living Home in Kortrijk. Zetels, tafels, stoelen, tv-meubels en dressoirs, bedden, matrassen en veel meer. Nu aan superkortingen. Kom nu en ontdek onze meubelcollectie van de week bij Living Home in Kortrijk. Elke dag open van 10 tot 18 uur, zondag van 12 tot 18 uur. Er is een grote, gratis, ruime parking. Living Home Kortrijk, Brugse Steenweg 229 in Kortrijk.
4: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
5: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt voor de ambiance en sfeer met themadagen en dansavonden. Meer info op de Facebookpagina. Bij de Graaf van Vlaanderen ben je altijd welkom. Duinenstraat 51, Oostende, met een groot terras net aan de zee en langs een gegeerde fietsroute.
6: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495 38 39 39.
7: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
8: Het regionale nieuws.
9: Andalouse saus komt helemaal niet uit Spanje, maar is in de jaren 60 bedacht door Lea de Boek uit Vlaams-Brabant. Daar stichtte ze een fabriek die de populaire frietsaus tot op vandaag maakt voor frituuruitbaters in het hele land.
10: Hoewel het gerechtelijke onderzoek naar de dood van Heidi de Schepper is afgerond, willen vrijwilligers van Sandra Lucky met speurhonden blijven zoeken naar haar lichaam. De Schepper werd 16 jaar geleden vermoord en vermoedelijk in Balen begraven. Parket vraagt intussen om twee verdachten voor het Hof van Assise te brengen.
9: In Molenbeek is zaterdagavond een man gewond geraakt bij een schietpartij. De man werd naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Politie en parket onderzoeken de zaak.
11: In Ronse heeft het tweede luik van het festival Zotte Zomer heel wat volk gelokt naar de stadstuin. Onder andere Belle Perez, Astrid Stokman en Euphoria traden erop in het amfitheater van de stadstuin. Het was de eerste keer dat er grote Vlaamse artiesten optraden in het park. Zotte Zomer in Ronse is dan ook een gloednieuw festivalconcept. Op de sportcites Gulden Kamer en Koude Keuken in Brugge staan vanaf deze zomer twee Urban Cubbies. Dat zijn slimme, modulaire lokkers met gratis sport- en spelmateriaal. Wie wil sporten kan via een QR-code eenvoudig materiaal ontlenen en het nagebruik terugplaatsen.
12: Dit is Radio Ommeland
13: 104.9 FM. Elke dag doe.

0: Naast verse frambozen heeft de Vlieger ook afgewerkte producten met de lekkere frambozen, zoals confituur, sorbet, siroop, coulis en ook geschenkpakketten. Bel voor meer info naar 04 75 20 06 57 of surf naar www.frambozenkwekerij.be. Nieuw tijdens de zomermaanden. Rode bes, blauwe bes.
1: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding. Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals Ecopots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heirweg 45 in Gistel.
2: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
3: Goedemorgen, goedemorgen.
2: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Vadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens,
4: Kira Corner
2: en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Booking en info 0495-38-39-39 of info at stadsradiovlaanderen.be.
5: Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop meubelen Roeselare, de goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
6: De Klerk Automotive in Blankenbergen, waar vertrouwen en vakkennis samenkomen. Bij Gunther zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen. Ook bandenverkoop, stokkage, airco's.

0: 40 47 69.
1: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 7 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
2: Een jongen van 18 heeft 2 jaar geleden een aanslag willen plegen op de Pride in Leuven, dat schrijft HLN. De politie kwam hem op het spoor toen hij via de app Telegram wapens wilde kopen voor de aanval. Zijn doel bleek met een compaan zoveel mogelijk slachtoffers maken. Ze lopen intussen wel weer vrij rond. Dit najaar is een proces. Burgerpersoneel doet in veel politiezones werk dat eigenlijk alleen maar politiemensen mogen doen. Dat schrijft de Tijd. Zo stellen ze vaak PV's op, checken info in databanken of besturen politiedrones. Het controleorgaan dat de politieinformatie bewaakt noemt dat een zorgwekkende evolutie. Bij de bosbranden in Bordeaux is een brandweerman overleden, een man van 38. De Franse president Macron was daar gisteravond. Hij praatte er met brandweermensen en hij bedankte hen uitgebreid.
3: Ik remercie vraiment l'ensemble de nos pompiers, nos sapeurs-pompiers, nos forces de sécurité civile, sous l'autorité du ministre et du directeur général qui sont ici présents. Ik remercie l'ensemble des collègues militaires.
2: De kleinere brand in de Landen is intussen gestabiliseerd. 3600 hectare natuur is opgebrand. 8000 van de 36.000 geëvacueerde mensen mag weer naar huis. In de Gironde bij Bordeaux lijkt een stabiele situatie in zicht, maar het blijft gevaarlijk met vandaag opnieuw maxima tegen de 40 graden. En in het departement Var is een brand intussen toch weer opgeflakkerd. In Barcelona heeft het gebrand aan de bovenleiding van een metro. Er hing veel rook in de spoortunnels. Mensen moesten vluchten, 39 kregen verzorging omdat ze te veel rook hadden ingeademd. En Remco Evenepoel heeft het natuurcriterium van Aalst gewonnen. Hij was de snelste in een sprint met René Hergots en de Fransman Valentin Paré-Peintre. Vanavond is Evenepoel ook de grote naam op het natuurcriterium van de Roeselare. Het is zomers met maxima tot 29 graden en de zon krijgt al ruimte. Morgen is de warmste dag van de week met temperaturen tot 34 graden en plaatselijk zelfs meer. De dagen daarna blijven de maxima rond of net onder de 30 graden.
1: Radio Ommeland.
4: Ommeland.
1: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Goedemorgen, welkom in het ochtendblok bij Ommeland. Dit is het station met de fijnste classics. Woon je in Brugge en je hebt iets te melden aan de stad in verband met bijvoorbeeld een onveilige verkeerssituatie dicht bij je thuis, of sluikstortproblemen, of openbare verlichting, of een verstopte riool, dan kan je dat doen online via de website van Brugge op uiteraard brugge.be. En dan zorgt de stad ervoor dat alles zo snel mogelijk wordt opgelost. www.brugge.be.
1: Dit is Radio Ommeland.
2: Bring the action.
1: 104.9 FM. Stadsradio. Nieuwsflits.
3: De fietstocht van Noorwegen naar Griekenland, die Alstenaar Lander Wantens ondernam, is niet verlopen zoals gepland. Door ziekte moest hij na 3 dagen opgeven. Lander Wantens begon vorig weekend aan de race, waarbij fietste hij elke dag tenminste 250 kilometer, rijden dus om in enkele weken tijd van Noorwegen naar Griekenland te rijden. Helaas kon hij niet starten onder de ideale omstandigheden, met buikgriep de dag voor de start al. We'll

Ik rijd op een verlaten snelweg, ergens in de woestijn. De zoete geur van een geheime rookwaar kringelde om mijn hoofd. In de verte zag ik een flauw schemerlicht van een hotelletje. Omdat ik mijn ogen amper nog kon openhouden, besloot ik er te overnachten. Terwijl ik uit mijn auto stapte, zag ik een vrouw in de deuropening staan om me te verwelkomen. Ik dacht bij mezelf dat dit wel eens heel anders kon gaan lopen dan ik had gedacht. Maar ik ging toch naar binnen. Ze stak een kaars voor me aan en ging mij voor. Even dacht ik dat ik overal stemmen vandaan hoorde, maar ik zag niemand. Met die vrouw was wel wat aan de hand. Ze vertelde me dat ze heel veel vriendjes had, maar dat die verder niets voorstelde. Ze zei dat ze op het plein hier mooi stonden te zijn voor haar in de zoete, warme avondlucht. Dus ging ik naar de grote baas en ik zei hem dat ik toe was aan een stevig glas wijn. Hij lachte alleen maar en zei dat ze dat sinds 1969 al niet meer hadden geschonken. Ik wist niet meer waar ik aan toe was en alles begon voor mijn ogen te draaien. In verwarring dacht ik opnieuw allerlei stemmen te horen, maar ik zag nog altijd niemand. Toen ik even later wakker werd, zag ik mezelf in de spiegel die aan het plafond hing. De roze champagne stond al klaar in de champagnekoeler. Ik keek opzij en ik zag die vrouw weer staan. Door de muren heen hoorde ik het rumoer in de hoofdkamer, waar de andere gasten bij elkaar kwamen voor een groot feest. Ze dansten om het kalf dat ze met hun messen probeerden te doorsteken, maar dat lukte hen niet. In paniek sloeg ik op de vlucht, op weg naar de uitgang. Ik kon hem niet vinden, totdat de nachtportier mij tegenhield. "Doe nu rustig aan," was het laatste wat ik hoorde. "Je kunt niet meer terug. Je kunt wel uitchecken uit dit hotel. Maar denk maar niet dat je ooit nog wegkomt." We gaan luisteren naar The Eagles en Hotel California.

Welkom bij Radio Ommeland voor Brugge en Oostkamp. Als je in Oostkamp iets wil organiseren en je weet niet echt meteen hoe eraan te beginnen, dan kan je langslopen op de website oostkamp.nl.

0: David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
1: Ai, Schmidt.
2: Ik heet Janssens, hè.
1: Ja, maar Schmidt.
2: Maar nee, Janssens.
1: Ja, maar Schmidt.
2: Janssens.
1: Schmidt.
2: Janssen.
1: Schmidt.
3: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
1: Schmidt.
3: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
4: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: energiefactuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Neem contact op met een van onze energieadviseurs via illumen.solar.
2: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
3: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
4: Voor prijs, kwaliteit en service, Stevens Meubel.
5: Nu Solden bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel, dat is meubelplezier voor het hele gezin.
4: Voor prijs, kwaliteit.
5: Nesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
6: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
7: Het zijn nu supersolden bij Living Home in Kortrijk. Zetels, tafels, stoelen, tv-meubels en dressoirs, bedden, matrassen en veel meer. Nu aan superkortingen. Kom nu en ontdek onze meubelcollectie van de week bij Living Home in Kortrijk. Elke dag open van 10 tot 18 uur, zondag van 12 tot 18 uur. Er is een grote, gratis, ruime parking. Living Home Kortrijk, Brugse Steenweg 229 in Kortrijk.
8: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
5: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
9: Het regionale nieuws.
10: De 36-jarige man die onlangs vanuit Curaçao aan België werd uitgeleverd voor een brutale homejacking in Lommel, is na zijn verzetsprocedure veroordeeld tot een langere celstraf van 5 jaar. Zijn voortvluchtige compaan is intussen gevat. De dertiger werd schuldig bevonden aan een gewelddadige overval in 2019.
11: Zwembad Netenpark in Herentals kon gewoon terug openen nadat techniekers de hele nacht hebben doorgewerkt om de schade te herstellen. Vrijdagavond ontstond er rokontwikkeling in de technische ruimte van het zwembad, veroorzaakt door een drooggebrande zekering in de zekeringskast. Antwerp heeft zijn eerste thuismatch onder het nieuwe bewind gewonnen. Na de officiële overname door de investeringsgroep rond Wouter van den Houten en Toby Alderweireld versloeg de Great Old de Griekse Olympiakos met 3-0. Men sprak over de wedstrijd met supporters op de Bosuil en ze zijn lichtjes positief, voorzichtig positief na de overname. En dat na de eerste thuismatch.
12: Traditiegetrouw is op de Keizer Karelfeesten in Tombeek bij Overijse de trek uitbetaald. Elk gezinshoofd kreeg er €5. Een cadeautje van Keizer Karel, omdat de Tombekenaren in de 16e eeuw zijn kar uit de modder trokken.
13: Dit is Radio Ommeland.
14: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
11: Vanochtend is het vrijwel helder in alle streken. In de namiddag zijn er enkele wolkenvelden mogelijk, vooral aan het westen of over het westen. Het wordt warmer met maximaal van 25 tot 29 graden.
13: Radio Ommeland.
15: Ommeland.
13: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Elke ochtend wakker worden met de fijnste classics. Enkel en alleen op dit station. Dit is Ommeland 104.9 voor Grootbrugge en omliggende. Welkom allemaal. We hebben nog heel veel fijne classics. We hebben ook nog regionieuws in dit ochtendblok. En er is uiteraard nog heel wat te doen in de omgeving. En we geven je dat graag mee.
1: Radio Ommeland.
2: Ommeland.
1: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De shopping shuttle wordt nog gebruiksvriendelijker. Dat zegt de stad Mechelen dat ze een nieuwe zitbank plaatste aan de shuttlehalte op de Grote Markt. Hierdoor moet niemand nog rechtstaand wachten op een busje.
0: Ommeland. Radio Ommeland. De radio voor Brugge en omstreken.

0: Elke weekdag in de ochtend, het ochtendblok met Rick. Fijn dat jullie luisteren, aangenaam trouwens. We zijn het jongste station in de regio met de leukste classics die elk uur weer langskomen.
1: 104.9 FM.
0: De beste 60s, 70s, 80s, 90s.
2: Hoevenslagerij Evelien. Van boerderij tot hoevenslagerij. Bij Hoevenslagerij Evelien krijg je kwaliteit rechtstreeks van de boerderij. Vlees zonder toevoegingen, steeds vers en puur. Kwaliteit dat je proeft en waar elke dag door Evelien wordt op toegezien. Ook soepel.

0: op afspraak. Vetorporte aan de Brugsestraat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan het terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en ook maatwerk. Vetorporte beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorporte gratis prijsofferte na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorporte, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
1: Tuincenter De Fever, altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals ecopots en cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heijerweg 45 in Gistel.
2: Stap binnen in de wonderenwereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop meubelen Roeselaren, de goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
3: Ai, Schmidt.
4: Ik heet Janssens, hè?
3: Ja, maar Schmidt.
4: Maar nee, Janssens.
3: Ja, maar Schmidt.
4: Janssens.
3: Schmidt.
4: Janssen.
3: Schmidt.
5: Bij Carrosserieschade denk je maar aan één naam.
3: Schmidt.
5: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
6: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
7: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselaren, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via Bechamel. Bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
8: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
9: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Peter-Jan Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
10: Voor prijs, kwaliteit en service, Stevens Meubel.
11: Nu solden bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel, dat is meubelplezier voor het hele gezin.
10: Voor prijs, kwaliteit.
11: Knesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
12: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 8 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
13: Een jongen van 18 heeft 2 jaar geleden een aanslag willen plegen op de Pride in Leuven, dat schrijft HLN. De politie kwam hem op het spoor toen hij via de app Telegram wapens wilde kopen voor de aanval. Zijn doel bleek met een compaan zoveel mogelijk slachtoffers maken. Ze lopen intussen wel weer vrij rond. Dit najaar is een proces. De burgerpersoneel doet in veel politiezones werk dat eigenlijk alleen maar politiemensen mogen doen. Dat schrijft de Tijd. Zo stellen ze vaak PV's op, checken info in databanken of besturen politiedrones. Het controleorgaan dat de politieinformatie bewaakt noemt dat een zorgwekkende evolutie. Bij de bosbranden in Bordeaux is een brandweerman overleden, een man van 38. De Franse president Macron was daar gisteravond. Hij praatte er met brandweermensen en hij bedankte hen uitgebreid.
14: Ik remercie vraiment l'ensemble de nos pompiers, nos sapeurs-pompiers, nos forces de sécurité civile, sous l'autorité du ministre et du directeur général qui sont ici présents. Ik remercie l'ensemble des collègues militaires.
13: De kleinere brand in de Landen is intussen gestabiliseerd. 3600 hectare natuur is opgebrand. 8000 van de 36.000 geëvacueerde mensen mag weer naar huis. In de Gironde bij Bordeaux lijkt een stabiele situatie in zicht, maar het blijft gevaarlijk met vandaag opnieuw maxima tegen de 40 graden. En in het departement Var is een brand intussen toch weer opgeflakkerd. In Barcelona heeft het gebrand aan de bovenleiding van een metro. Er hing veel rook in de spoortunnels. Mensen moesten vluchten, 39 kregen verzorging omdat ze te veel rook hadden ingeademd. En Remco Evenepoel heeft het natuurcriterium van Aalst gewonnen. Hij was de snelste in een sprint met René Hergots en de Fransman Valentin Paré-Peintre. Vanavond is Evenepoel ook de grote naam op het natuurcriterium van de Roeselare. Het is zomers met maxima tot 29 graden en de zon krijgt al de ruimte. Morgen is de warmste dag van de week met temperaturen tot 34 graden en plaatselijk zelfs meer. De dagen daarna blijven de maxima rond of net onder de 30 graden.
15: Radio Ommeland.
16: Ommeland.
15: De radio voor Brugge en omstreken.

Het is midden jaren 70. Eric en Justin zitten allebei in wereldberoemde bands, maar zijn nu even op vakantie in Jamaica. Even uitblazen van hun drukke schema's. Maar echt lekker loopt die vakantie niet. Eric en Justin ergen zich een beetje aan de Jamaicanen, die ze nogal opdringerig vinden. Maar één voorval was de spreekwoordelijke druppel. Terwijl Eric aan het strand aan het paraselen is, ziet hij op het strand Justin lastig wordt gevallen door een paar Jamaicanen. Die hebben het voorzien op de gouden ketting van Justin. Mooi hangertje heb je daar, vriend, zegt een van de mannen. Die zou ik willen hebben, die ketting. Justin spartelt tegen, maar die krijg je niet. Wegwezen of ik ga naar de politie. Maar de Jamaicanen geven niet op. En toch is het een mooi hangertje. Ik denk dat je hem maar gewoon aan mij moet geven, vriend. Enfin, dat gaat zo even door. Eric ziet het van op een afstand terwijl hij in de lucht hangt. Hij ziet hoe benauwd zijn vriend Justin het heeft. Gelukkig kiezen de Jamaicanen eieren voor hun geld en druipen af. Eric en Justin gaan daarna naar het hotel waar ze hun belevenissen nog eens even bepraten. Nu ja, wat je er ook van vindt, er zit wel mooi een idee in voor een leuk nummer, zegt Eric. En voor hij het weet, heeft hij de vakantieervaring van Justin en zichzelf verwerkt in een plaat die een wereldhit wordt. Een minder vrolijke vakantieherinnering van Justin Hayward van de Moody Blues wordt op die manier in klinkende munt omgezet door Eric Stewart van 10cc. Hier is Dreadlock Holiday.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Een 36-jarige bestuurder heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een ravage aangericht in de Petrus Trukkingstraat in Machelen. Nadat hij met zijn BMW op de vlucht was geslagen bij een alcoholcontrole in Vilvoorde, ramde hij 4 geparkeerde wagens en botste finaal tegen een muurtje. De man, die niet onder invloed was, maar wel andere dingen op zijn kerfstok had, raakte lichtgewond.

0: leukste uit de regio via 104.9 FM voor Brugge en Oostkamp. En ook online via radioommeland.be. Daar hebben we een livestream. En dan neem je ons mee naar je werk, op vakantie of waar dan ook.
1: Dit is Radio Ommeland.
2: Bring the action.
1: 104.9 FM.
3: Hey!

0: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heijerweg 45 in Gistel.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
2: Oh, ik vind nooit iets in de solde. En als ik iets vind, dan is er toch geen korting op.
3: En Eureka Shoe dan? Daar krijg je nu 20% korting op alles. 20% op schoenen die men anders nooit soldeert. En 30-90% op de rest.
2: Ah zo, Eureka Shoe.
3: Tja, 1000 vierkante meter en 100 schoenmerken. Een winkel met zoveel schoenen, die vind je nergens. Eureka Shoe, te Malderen bij Londerzeel.
4: Tijdens de solden is Eureka Shoe ook open op zondag van 10 tot 18 uur.
5: Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop-meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop Meubelen Roeselare, de goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
4: Het zijn nu supersolden bij Living Home in Kortrijk. Zetels, tafels, stoelen, tv-meubels en dressoirs, bedden, matrassen en veel meer. Nu aan superkortingen. Kom nu en ontdek onze meubelcollectie van de week bij Living Home in Kortrijk. Elke dag open van 10 tot 18 uur, zondag van 12 tot 18 uur. Er is een grote, gratis, ruime parking. Living Home Kortrijk, Brugsesteenweg 229 in Kortrijk.
6: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
5: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
7: Het regionale nieuws.
8: Bij een homejacking in Londerzeel hebben twee gewapende mannen een vrouw bedreigd en beroofd van haar juwelen. Dat gebeurde vorige week in de nacht van donderdag op vrijdag. Het parket bevestigt de feiten.
4: De Eurostar-treinen uit Londen houden vanaf 14 december ook halt in Antwerpen. Dat bevestigt Eurostar na berichtgeving van de tijd. De Eurostar in de andere richting, van het vasteland naar Londen, zullen niet in Antwerpen stoppen.
8: In Leuven is de tweede editie gehouden van de Intercup 3000. Een vriendschappelijk voetbaltoernooi met 12 teams, met spelers uit 11 verschillende landen. De verbroedering tussen verschillende culturen en levensstijlen stond dan ook centraal.
9: De stad Halen is op zoek naar verhalen over de panoven, de oude dakpannenfabriek in de deelgemeente Loksbergen. Met een oproep voor verhalen, foto's of zelfs voorwerpen die iets met de fabriek te maken hebben, wil de stad de geschiedenis van de panoven bewaren. De resterende gebouwen van de oude dakpannenfabriek zijn ondertussen een beschermd monument.
7: Dit is Radio Ommeland.
10: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
4: Vanochtend is het vrijwel helder in alle streken. In de namiddag zijn er enkele wolkenvelden mogelijk, vooral aan het westen of over het westen. Het wordt warmer met maximaal van 25 tot 29 graden.
7: Radio Ommeland.
11: Ommeland.
7: De radio voor Brugge en omstreken.

0: langskomen via 104.9 voor Oostkamp en Brugge is dit Radio Ommeland. Goedemorgen allemaal.
1: Stadsradio, Nieuwsflits.
2: Festival Dranouter opent een gedenkboom op het nieuwe festivalterrein voor overleden bezoekers, artiesten en vrijwilligers. Het hele jaar door kunnen mensen er persoonlijke herinneringen achterlaten voor dierbaren die een bijzondere band hadden met het festival.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacky Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
2: Ai, Schmidt.
3: Ik heet Janssens, hè?
2: Ja, maar Schmidt.
3: Maar nee, Janssens.
2: Ja, maar Schmidt.
3: Janssens.
2: Schmidt.
3: Janssen.
2: Schmidt.
4: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
2: Schmidt.
4: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
5: Voor
6: bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel. Dat is meubelplezier voor het hele gezin.
5: Voor prijs, kwaliteit, service.
6: Knesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
1: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
7: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Vadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens,
8: Kira Corner
1: en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
9: Tuincenter De Fever, altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heijerweg 45 in Gistel.
10: Vetorpoorten, aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en op maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten, gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
11: Barbecue in de Noordlaan 16 in Oostende is gelegen aan het zwembad van Oostende. Je kan er genieten van een lekkere koffie, een heerlijke lunch of dagschotel. Nu in promotie. Lekkere Zeeuwse mosselen voor twee personen met een fles wijn voor €65. En elke maandag en dinsdag Campi Ricard met sla en frietjes voor slechts €19. En lekkere sangria, wit of rood, voor €10. Welkom bij Barbecue in het zwembad Brigitte Bécu in Oostende. Het is een warme, toegankelijke plek voor iedereen.
12: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
13: Het is nu 9 uur.
12: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
14: In Antwerpen.
8: Antwerpen is er opnieuw een steekpartij geweest. Vanmorgen vroeg is een vrouw neergestoken in het Schipperskwartier. De vrouw van 50 lag op de grond toen de politie aankwam. Ze is er erg aan toe, maar niet meer in levensgevaar. Gisteravond zijn nog 4 mensen gewond geraakt bij een zware vechtpartij in Parkspoor Noord. 2 van hen liepen steekwonden op. Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanleiding mogelijk een ruzie in de familiale sfeer. Oekraïne heeft vannacht bijna 400 drones afgevuurd op Moskou, dat zegt de burgemeester van de Russische hoofdstad. De meeste zijn onderschept door de Russische luchtafweer. Wel raakten enkele gebouwen beschadigd. Volgens de Russische autoriteiten zijn er geen slachtoffers gemeld. In Seattle, in de VS, is een jongen van 15 opgepakt voor de schietpartij van afgelopen zondag op een foodtruckfestival. Daarbij zijn 3 mensen om het leven gekomen, 4 mensen raakten gewond, onder wie een jongen van 2. De politie heeft in totaal 3 verdachten in beeld. 1 van hen overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Eerst ging de politie uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt er dus nog een 3e verdachte waarnaar wordt gezocht. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. In het tennis is Zizou Bergs uitgeschakeld op het ATP-toernooi van Washington DC in de VS. De Belg verloor in de eerste ronde van de Amerikaan Taylor Fritz. Het werd 6-3 en 6-4. Veel zon vandaag, af en toe wolken en tot 29 graden. Ook morgen volop zon, dan kan het tot 33 graden worden.
14: Radio Ommeland.

0: Radio Nieuwsflits.
1: Naar aanleiding van het lek in een container op een schip in de Waaslandhaven in Doel trekt actiegroep Doel 2020 aan de alarmbel in verband met de uitbreiding van de Waaslandhaven. De actiegroep betreurt dat er een slechte communicatie is rond de uitbreiding. Incidenten zijn niet eenmalig.
2: Ladies and gentlemen,

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De brandweer is moeten uitrukken naar de Koningin Astridlaan in Mechelen. Op het terras van een appartement brak brand uit. Het appartement werd onbewoonbaar verklaard. Er vielen gelukkig geen gewonden.

een kleine honger, een dessert of een uitgebreid diner? Eén adres. Brasserie Tiroem, Zand in Oost-Duinkerken. Jan en zijn team verwachten jullie met heerlijke vis- en vleesgerechten. Met een menu die steeds aangepast is volgens de seizoenen. Brasserie Tiroem, Zand heeft ook een grote keuze frisse streekbieren. En je kan er ook terecht voor een vlucht.

0: 0743 444 de Oosttuinkerken.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 0477 95 76 12.
2: Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop meubelen Roeselare, de goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
3: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
4: Goedemorgen, goedemorgen.
3: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens,
5: Kira Corner
3: en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Booking en info 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
6: Ai, Schmidt.
7: Ik heet Janssens, hè.
6: Ja.
7: Ik heet Janssens, hè.
6: Ja, maar Schmidt.
7: Maar nee, Janssens.
6: Ja, maar Schmidt.
7: Janssens.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Ingelmunstersteenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Ingelmunster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Het regionale nieuws.
2: In Veurne is de boetprocessie door de straten getrokken. Een eeuwenoude traditie. Figuranten brengen taferelen uit het Oude en Nieuwe Testament tot leven. Centraal in de processie staat het lijden van Jezus Christus. De processie trekt elk jaar uit op de laatste zondag van juli tijdens de jaarlijkse kermis. Het is weer rustig aan het openluchtzwembad Ter Lame in Zolder. En dat sinds de invoering van identiteitscontroles. Alle bezoekers moeten voortaan hun identiteitskaart tonen om het domein te betreden. De maatregel is ingevoerd nadat enkele groepen jongeren begin deze zomer voor overlast zorgden. Een 20-tal personen staan ondertussen op een zwarte lijst en mogen het domein niet meer in. Belleman Anthony Stollerik ging al 50 jaar lang naar de Gentse feesten. Op zijn eerste Gentse feesten verzorgde hij de straatanimatie met zijn doedelzak langs de weg. 50 jaar later mocht hij als Belleman de feesten openen. Na de standaard 10 dagen moet ik altijd 24 uur rusten en daarna ben ik weer klaar om er tegenaan te gaan. Hij kreeg dit jaar de eer om de Gentse feesten officieel te openen.
3: Langs het Albertkanaal op de grens van Weinigem en Schoten is brand uitgebroken bij afvalverwerkingsbedrijf Bruco. Een afvalberg in een loods vatte er vuur. De brand ging gepaard met een enorme rookontwikkeling die tot ver in de buurt te zien was.
2: In Maasmechelen onderzoekt het parket het verdachte overlijden van een 69-jarige vrouw. Afgelopen maandag trof de politie haar levenloze lichaam aan in een woning aan de Oude Baan. Het huis werd verzegeld. Om de doodsoorzaak en de omstandigheden van het overlijden te achterhalen, laat het parket een autopsie uitvoeren. Een onderzoeksrechter uit Tongeren leidt het verdere onderzoek.
1: Dit is Radio Ommeland. 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
3: Vanochtend is het vrijwel helder in alle streken. De namiddag zijn er enkele wolkenvelden mogelijk, vooral aan het westen of over het westen. Het wordt warmer met maximaal van 25 tot 29 graden.
4: Dit is jouw Classic Station.
1: Radio Ommeland.
4: 104.9 FM.

Een tijdje geleden had ik een vreemde droom. Het was midden in de zomer. Het was zo'n warme nacht waarin je nauwelijks kunt slapen. Ik weet dat het wat gek klinkt, maar in die droom hoorde ik allerlei stemmen in mijn hoofd. Ze vroegen me of ik ook dat geweldige nieuws had gehoord. Ik had geen idee waar ze het over hadden, maar eindelijk was er iemand die het me uitlegde. Hij had het over de liefde die eigenlijk alles had overwonnen, waardoor er een einde was gekomen aan alle ellende in de wereld. Ik droomde verder dat de Verenigde Naties er zelfs een speciale feestdag voor hadden uitgeroepen, met 's avonds om de dag af te sluiten een heel speciaal vuurwerk. Alle wapens in de wereld zouden omhoog geschoten worden en buiten de dampkring worden afgeschoten. De hele wereld zou zich vergapen aan het geweldige vuurwerk dat als enorme paddenstoelen in de lucht zou ontploffen. Maar mijn droom ging verder. Ik droomde dat ik al die kolonels en generaals eens flink bij de kladden greep om ze eens even goed de waarheid te zeggen. Ik droomde dat ik een brief schreef aan alle hoge heren in de regering waarin ik ze vroeg om die feestdag mee te vieren met hun volk. Op dat moment werd ik wakker, maar de droom is me al die tijd bijgebleven. Want wat ik droomde, kan ik in het echt ook, als we het maar willen. Dus waarom zouden we geen pen en papier pakken om die brief te schrijven, zodat we niet meer die angst hoeven te hebben voor al die wapens? Dan maken we er gewoon een droom van waarin we met eigen ogen kunnen zien hoe alle wapens de lucht in worden geschoten en ver boven onze hoofden uit elkaar spatten. Reken maar dat we dan met z'n allen staan te kijken en te juichen. Dat zal een prachtig gezicht zijn op de avond van de wereldwijde feestdag. Een dag om eindelijk eens al onze wapens op te geven. John Anderson met Surrender.

samenkomen. Bij Gunther zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen. Ook bandenverkoop, stokkage, airco-service.

0: 40 47 69.
1: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
2: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
3: Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop-meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop Meubelen Roeselare, de goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
4: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
1: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals ecopots en cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heijerweg 45 in Gistel.
5: Voor prijs, kwaliteit en service, Stevens Meubel.
3: Nu Solden bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel, dat is meubelplezier voor het hele gezin.
5: Voor prijs, kwaliteit.
3: Nesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
2: Het zijn nu supersolden bij Living Home in Kortrijk. Zetels, tafels, stoelen, tv-meubels en dressoirs, bedden, matrassen en veel meer. Nu aan superkortingen. Kom nu en ontdek onze meubelcollectie van de week bij Living Home in Kortrijk. Elke dag open van 10 tot 18 uur, zondag van 12 tot 18 uur. Er is een grote, gratis, ruime parking. Living Home Kortrijk, Brugse Steenweg 229 in Kortrijk.
6: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
1: Het is nu 10 uur.
6: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
7: In Antwerpen is er opnieuw een steekpartij geweest. Vanmorgen vroeg is een vrouw neergestoken in het Schipperskwartier. De vrouw van 50 lag op de grond toen de politie aankwam. Ze is er erg aan toe, maar niet meer in levensgevaar. Gisteravond zijn nog 4 mensen gewond geraakt bij een zware vechtpartij in Parkspoor Noord. 2 van hen liepen steekwonden op. Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanleiding mogelijk een ruzie in de familiale sfeer. Oekraïne heeft vannacht bijna 400 drones afgevuurd op Moskou, dat zegt de burgemeester van de Russische hoofdstad. De meeste zijn onderschept door de Russische luchtafweer. Wel raakten enkele gebouwen beschadigd. Volgens de Russische autoriteiten zijn er geen slachtoffers gemeld. In Seattle, in de VS, is een jongen van 15 opgepakt voor de schietpartij van afgelopen zondag op een foodtruckfestival. Daarbij zijn 3 mensen om het leven gekomen, 4 mensen raakten gewond, onder wie een jongen van 2. De politie heeft in totaal 3 verdachten in beeld. 1 van hen overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Eerst ging de politie uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt er dus nog een 3e verdachte waarnaar wordt gezocht. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. In het tennis is Zizou Bergs uitgeschakeld op het ATP-toernooi van Washington DC in de VS. De Belg verloor in de eerste ronde van de Amerikaan Taylor Fritz. Het werd 6-3 en 6-4. Veel zon vandaag, af en toe wolken en tot 29 graden. Ook morgen volop zon, dan kan het tot 33 graden worden.
6: Radio Ommeland.
8: Ommeland.
6: De radio voor Brugge en omstreken.

0: grote klassiekers elke dag op je radio. Welkom bij Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland, DAB Plus en FM.
1: Nu de gasprijs opnieuw pieken, pleit de partij Anders voor een nieuw uitstel van hogere accijnzen op gas. De invoering daarvan is eerder opgeschoven van april naar augustus. Onder meer na protest van de oppositie omdat de gasprijzen door het dak gingen. Alvast voor CD&V is dit wel bespreekbaar.

groot zit ze al als einde. Welkom bij jouw Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met de beste muziek, ook op DAB Plus en op FM voor de regio Brugge of 104.9 FM. Naast de olieprijzen zijn ook de prijzen voor aardgas weer lichtjes gedaald. Op de toonaangevende Nederlandse TTF-gasmarkt kost een megawattuur gas nu 58 euro. Vorige week vrijdag was het nog 63,5 euro. Toch liggen de gasprijzen nog altijd een stukje hoger dan begin deze maand. Toen kost een megawattuur gas op de groothandelsmarkt nog ongeveer 45 euro.

De hele week kijk ik er al naar uit. Vanaf het begin van de maandagochtend tel ik af tot de dag van vandaag is aangebroken. Maandag kan dan wel een saaie en triste dag zijn. Dat doet me vandaag niks. Trouwens, dinsdag en woensdag zijn ook maar vervelende dagen hoor. Pas op donderdag begint het een beetje te kriebelen. Maar vandaag is het dé grote dag. Op vrijdag laat ik mezelf namelijk niet meer gek maken. Vandaag laat ik me verleiden om me compleet in iemand te verliezen. Samen kunnen we dan iets moois beginnen. En ik weet het, tegen de tijd dat het weer maandag is, is er van die hele relatie niks meer over. Dan zit ik dinsdag en woensdag weer met een gebroken hart. Pas op donderdag hervind ik mezelf dan weer een beetje, zodat ik volgende week vrijdag weer van voren af aan kan beginnen met een nieuwe liefde. Zo gaat het nu elke week. Op vrijdag hebben we dan weer een heel weekend voor ons liggen waarin de mooiste dingen kunnen gebeuren. En daarna breekt er weer een nieuwe week aan en is alles weer voorbij. Dus begin tegen mij niet over de maandag, dinsdag of woensdag. Voor mij begint het leven pas op donderdag en vrijdag zit ik eindelijk op de top van mijn kunnen. Dat is namelijk de enige dag van de week waarop ik verliefd kan worden. De rest van de week kan me gestolen worden. Vrijdag is voor mij de dag. Friday, I'm in love. The Cure.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De 53ste Leuvense meiboomplanting plaats op zondag 9 augustus. Door de werken aan het Leuvense stadhuis wordt de boom dit jaar niet op zijn gebruikelijke plaats geplant, maar aan de kant van de Sint-Pieterskerk, op de locatie waar in december ook de kerstboom staat. Het meiboomterras en het muziek- en feestprogramma De Grote Markt gaan wel door zoals gepland.

0: koelie en ook geschenkpakketten. Bel voor meer info naar 04 75 20 06 57 of surf naar www.frambozenkwekerij.be. Nieuw tijdens de zomermaanden. Rode bes, blauwe bes.
1: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
2: Ai, Schmidt.
3: Ik heet Janssens, hè?
2: Ja, maar Schmidt.
3: Maar nee, Janssens.
2: Ja, maar Schmidt.
3: Janssens.
2: Schmidt.
3: Janssen.
2: Schmidt.
4: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
2: Schmidt.
4: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugsesteenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
5: Voor
6: bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel. Dat is meubelplezier voor het hele gezin.
5: Voor prijs, kwaliteit, service.
6: Knesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
7: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds. Zonde toch? Dat is vanaf nu verleden tijd. Want dankzij een thuisbatterij van Illumen en onze slimme sturing...

0: E-factuur. Illumen Unlimited Energy. Bereken je terugverdientijd via onze website illumen.solar.
1: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
4: Het regionale nieuws.
5: Op de Gentse feesten werd het systeem van de inwisselbare bekers af en toe misbruikt. Wie een drankje kocht, betaalde 1 euro extra voor de beker. Als de beker leeg is, kan je die euro terugkrijgen bij een bekerpunt. Dat systeem werkte goed, maar zoals vorige jaren zijn er ook dit jaar mensen die bekers van anderen verzamelen om extra geld te hebben. En dan heb je natuurlijk nog de criminele feiten waarbij mensen aangestuurd worden om zoveel mogelijk bekers te pakken, te krijgen voor het geld. In Limburg registreerde het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

0: klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
1: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis. Music was my first love. 104.9 FM.
2: Dit is Radio Ommeland.

0: Express.
1: Stadsradio Nieuwsflits.
0: De E17 ter hoogte van Aalbeek richting Gent werd zaterdag weer vrijgegeven voor het verkeer. We hadden meer tijd nodig dan verwacht om de brand te blussen van een vrachtwagen met stro. En om zo de E17 weer vrij te maken, al dus de brandweer. Omdat ook een deel van het wegdek hersteld moest worden, heeft het zo lang geduurd. De uitgebrande vrachtwagen met stro is helemaal verwoest.

0: Ai, Schmidt.
1: Nee, ik heet Janssens, hè.
0: Ja, maar Schmidt.
1: Maar nee, Janssens.
0: Ja, maar Schmidt.
1: Janssens.
0: Schmidt.
1: Janssen.
0: Schmidt.
2: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
0: Schmidt.
2: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
3: Euroshop. Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop Meubelen Roeselaren. De goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
4: Gastropub Bechamel. Voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Njo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselaren, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel. Dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
5: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
6: Goh, ik vind nooit iets in de solde. En als ik iets vind, dan is er toch geen korting op.
7: En Eureka Shoe dan? Daar krijg je nu 20% korting op alles. 20% op schoenen die men anders nooit soldeert. En 30-90% op de rest.
6: Ah zo, Eureka Shoe.
7: Tja, 1000 vierkante meter en 100 schoenmerken. Een winkel met zoveel schoenen, die vind je nergens. Eureka Shoe, de Malderen bij Nonderzeel.
8: Tijdens de solden is Eureka Shoe ook open op zondag van 10 tot 18 uur.
5: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
9: Goedemorgen, goedemorgen.
5: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Showdancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens,
10: Kira Corner
5: en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
11: Tuincenter De Fever, altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals ecopots en cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heierweg 45 in Gistel.
4: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje.

0: geïntegreerde fietsroute.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 11 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
3: In Antwerpen is er opnieuw een steekpartij geweest. Vanmorgen vroeg is een vrouw neergestoken in het Schipperskwartier. De vrouw van 50 lag op de grond toen de politie aankwam. Ze is er erg aan toe, maar niet meer in levensgevaar. Gisteravond zijn nog 4 mensen gewond geraakt bij een zware vechtpartij in Parkspoor Noord. 2 van hen liepen steekwonden op. Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanleiding mogelijk een ruzie in de familiale sfeer. Oekraïne heeft vannacht bijna 400 drones afgevuurd op Moskou, dat zegt de burgemeester van de Russische hoofdstad. De meeste zijn onderschept door de Russische luchtafweer. Wel raakten enkele gebouwen beschadigd. Volgens de Russische autoriteiten zijn er geen slachtoffers gemeld. In Seattle, in de VS, is een jongen van 15 opgepakt voor de schietpartij van afgelopen zondag op een foodtruckfestival. Daarbij zijn 3 mensen om het leven gekomen, 4 mensen raakten gewond, onder wie een jongen van 2. De politie heeft in totaal 3 verdachten in beeld. 1 van hen overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Eerst ging de politie uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt er dus nog een 3e verdachte waarnaar wordt gezocht. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. In het tennis is Zizou Bergs uitgeschakeld op het ATP-toernooi van Washington DC in de VS. De Belg verloor in de eerste ronde van de Amerikaan Taylor Fritz. Het werd 6-3 en 6-4. Veel zon vandaag, af en toe wolken en tot 29 graden. Ook morgen volop zon, dan kan het tot 33 graden worden.
2: Radio Ommeland.
4: Ommeland. Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Meer dan 1000 kinderen en jongeren wachten in de kampen op een juiste hulp. Dat blijkt uit een bevraging door 3 CLB's in het arrondissement Turnhout. Kampen heeft zelfs een historische achterstand in de jeugdhulp. Zo stelt Julie van Els, directrice van de Maaibrug. Er moet dringend een inhaalbeweging komen, zegt ze.

welkom erbij, de grootste klassiekers. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met erbij de grote hits en heel veel nieuws en informatie. Oscar Piastri staat in de Formule 1 bekend als een kalme jongen, maar na zijn uitvalbeurt in Hongarije liet de McLaren-coureur zijn emoties de vrije loop. Australiërs was woest op Sainz, die met zijn Williams blauwe vlaggen negeerde en botste met Piastri.

Aan de blik in je ogen kan ik zien dat je op het punt staat te gaan huilen. Komt dat door mij? Als dat zo is, dan kan ik je geruststellen. Bespaar je de moeite maar, want elke traan die om mij wordt gestort, is het niet waard. Want weet je, ik ben nu eenmaal het type man dat van verschillende walletjes wil eten. Ik ben eigenlijk een zwerver, een reiziger, altijd op weg van het ene meisje naar het andere. Dus denk maar niet dat ik al te lang aan jou blijf plakken. En wat zeg je me nu? Heb je alles opgegeven voor mij? Dan kan ik je nu vertellen dat het allemaal zonde van de moeite is geweest. Want aan mij heb je toch niets. Als je vastigheid zoekt, dan ben je bij mij aan het verkeerde adres. Want ik ben al lang weer op weg naar een volgende bestemming. Dus hou maar op met je gejammer dat ik de enige ware man voor jou ben. Want dat ben ik niet. Hoe vaak moet ik je dat nog uitleggen? Weet je, ik ben het type dat een leuk iemand ziet en ermee vandoor gaat. Maar niet veel later ga ik in mijn eentje weer verder. Oké, ik breek af en toe wel wat harten, maar ik stap gewoon over de scherven heen. Want zo ben ik nu eenmaal. Een zwerver die eeuwig onderweg is. En als ik wil uitrusten, leg ik mijn hoofd neer daar waar ik dat wil, om vervolgens weer verder te trekken. Wen er maar aan, dus droog nu maar je tranen, want het heeft toch geen zin. Wherever I lay my head, that's my home. Hier is Paul Young.

0: Radio Ommeland. 104.9 FM, jouw classic station. Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
1: Stadsradio Nieuwsflits.
2: Na een succesvolle eerste editie organiseren wijkgezondheidscentrum Vier Kappes en de wijkgezondheidscentrum De Geten een Beweeg met ons mee. Tijdens de maand augustus kunnen inwoners van Tienen gratis kennis maken met verschillende beweegactiviteiten. Bewegen is een van de krachtigste vormen van preventieve gezondheidszorg, maar voor vele mensen blijft de stap groot, vertelt de gezondheidspromoot Tom Harding. Met deze gratis initiaties willen we de eerste drempel wegnemen. We laten mensen ontdekken dat bewegen leuk, haalbaar en betaalbaar kan zijn.

0: Komen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
1: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
2: Voor
3: bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel, dat is meubelplezier voor het hele gezin.
2: Voor prijs, kwaliteit, service, Stevens Meubel.
3: Knesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.

0: vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
1: Het zijn nu supersolden bij Living Home in Kortrijk. Zetels, tafels, stoelen, tv-meubels en dressoirs, bedden, matrassen en veel meer. Nu aan superkortingen. Kom nu en ontdek onze meubelcollectie van de week bij Living Home in Kortrijk. Elke dag open van 10 tot 18 uur, zondag van 12 tot 18 uur. Er is een grote, gratis, ruime parking. Living Home Kortrijk, Brugsesteenweg 229 in Kortrijk.
2: Barbecue in de Noordlaan 16 in Oostende is gelegen aan het zwembad van Oostende. Je kan er genieten van een lekkere koffie, een heerlijke lunch of dagschotel. Nu in promotie. Lekkere Zeeuwse mosselen voor twee personen met een fles wijn voor €65. En elke maandag en dinsdag Campi Ricard met slaan frietjes voor slechts €19. En lekkere sangria, wit of rood, voor €10. Welkom bij Barbecue in het zwembad Brigitte Bécu in Oostende. Het is een warme, toegankelijke plek voor iedereen.
3: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
4: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmunstersteenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmunster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
5: Het regionale nieuws.
6: Onlangs is er opnieuw ingebroken in het jeugdhuis COC De Prik in Hooglede. Er zijn 6 ramen kapot gemaakt en de elektrische garagepoort werd geforceerd. Er is niets meegenomen. Het is al de 3e keer in 3 jaar tijd dat het jeugdhuis ongewenste bezoekers kreeg.
7: De vergunning van de kinderopvang Dreamland in Sint-Gilles is voor 3 maanden geschorst. Dat bevestigt het Vlaams Agentschap Opgroeien. Volgens de uitbater hebben 5 van de 7 kinderen elders een crash gevonden.
8: In Tielt zijn zondag enkele tientallen huishoudens getroffen door een stroomstoring. Daardoor zaten de oude Pittemse straat en de Stedemolenstraat meer dan 8 uur zonder stroom. Uiteindelijk werd het probleem rond 2:30 s'nachts door Fluvius opgelost.
9: Dit is Radio Ommeland.
10: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
9: Dit is Radio Ommeland.
10: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.

0: elke dag de grote klassiekers op je radio. Dit is de Stadsradio voor West-Vlaanderen en Ommeland. Met muziek op je radio uit het gouden verleden. Maar ook af en toe wat regionaal nieuws ertussen. En nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Tomorrowland editie 26 was een perfecte editie. Zo klinkt het bij de organisatie. Al is de catastrofe van vorig jaar nog niet volledig verteerd. De mensen van het productieteam en van het atelier waren dit jaar ontzettend blij om de mainstage te kunnen zien staan. De terugkeer van Calvin Harris, een dochter, vader, dochter, digitate van Amber en Daddy Bros, een 83-jarige dorpshoofd, een symfonisch orkest en eindeloos raven in een donkere tunnel. Het waren slechts enkele hoogtepunten van de afgelopen twee weekends van Tomorrowland. De organisatie van Tomorrowland blikt daar tevreden op terug. De editie van dit jaar is probleemloos verlopen.
2: Dit is jouw Classic Station.
3: Dit is Radio Ommeland.
2: 104.9 FM.

0: 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heirweg 45 in Gistel.
2: Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop meubelen Roeselare. De goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
3: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
4: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
5: Goedemorgen, goedemorgen.
4: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Showdancers, Johan Veugelers, Fadim, France Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens,
6: Kira Corner
4: en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Boeking en info 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.

0: klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxikust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxikust bellen 0473 113 333.
1: Vetorpoorten, aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en ook maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten, gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten. Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
2: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Peter-Jan Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
3: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
2: Het is nu 12 uur.
3: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
4: Amper 8% van de Belgische bedrijven heeft gebruik gemaakt van de federale energiesteun voor een hogere kilometervergoeding. Bij kleine bedrijven was dat zelfs maar 4%. De regering trok daarvoor in april 60 miljoen euro uit na de stijgende brandstofprijzen door het conflict in het Midden-Oosten. Volgens SD Works was de aanvraagprocedure te complex. De tijdelijke steunmaatregel is intussen afgelopen. De prijs voor diesel stijgt morgen opnieuw. Voor een liter diesel betaal je dan aan de pomp €2,25. Dat is zo'n 2,3 cent erbij. De dieselprijs is daarmee het hoogst sinds begin april. Toen was de literprijs bijna €2,5. De brand in het Franse departement Gironde is de afgelopen 24 uur weer opgelaaid, maar heeft zich niet uitgebreid, dat zeggen de autoriteiten. Inmiddels zijn ruim 40.000 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied 4 keer zo groot als Parijs. De VS en Frankrijk hebben het met elkaar aan de stok gekregen bij een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Aanleiding was een stemming in de algemene vergadering over het verlengen van de ambtstermijn van de VN-chef voor het mensenrechtenbeleid. Die had de afgelopen jaren veel kritiek op het genocidale geweld van Israël in Gaza en de Russische oorlog in Oekraïne. Slechts 10 van 44 landen stemden tegen de verlenging, waaronder de VS. Frankrijk stemde voor en zei dat de situatie van mensenrechten in de VS afgeleid naar die zoals in Noord-Korea en Rusland. Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Voor de regio rond Kumamoto geldt een tsunami-waarschuwing voor golven tot 1 meter hoog. Er zijn voorlopig geen meldingen van slachtoffers of grote schade. Ook zijn er geen onregelmatigheden vastgesteld in de kerncentrales. Het is vandaag zonnig en warm, tot 29 graden. Ook morgen veel zon, soms een wolk en plaatselijk tot 34 graden. Donderdag maximaal een graad of 33. Ook dan nog veel zon met soms wolken. In de Ardennen kan het gaan onweren.
3: Radio Ommeland.
5: Ommeland. Ommeland.

Ken je dat verhaal nog van die rare gast uit dat liedje van een paar jaar geleden? Van die astronaut die zat te praten met de controletoren op aarde. Ze kregen een berichtje van hun actieheld dat hij het verder voor gezien wilde houden. Dat hij in zijn eentje door de ruimte wilde zweven. Maak je geen zorgen over mij, want ik ben hier erg gelukkig, had hij naar hen toegestraald. Probeer me niet te zoeken, want ik ga mijn eigen gang. Ik heb nu gehoord hoe het met hem is vergaan. Het schijnt dat hij helemaal gek is geworden. Maar wat wil je? Die eindeloze stilte maakt je gek. Het enige dat hij daar aan boord had waren een paar wazige foto's van Japanse meisjes. Maar wat had hij eraan? In zijn dode eentje hoopte hij stiltjes dat hij weer eens terug kon keren naar de aarde. Maar dat was onmogelijk geworden. Hij probeerde nog wel om zich niet gek te laten maken. Elke avond prentte hij zich in dat hij helder moest blijven. Maar die kleine groene radertjes in zijn ruimteschip dreven hem tot waanzin. Het enige dat hij dan nog had was die ene goede vriend die hem in zulke omstandigheden wel kon helpen. Nu ja, voor heel even dan, tot hij niet meer zonder hem kon. Hij vroeg zich wel af hoe het zover had kunnen komen. Hij was toch altijd een braaf jongetje geweest, dat nooit van het rechte pad af was gegaan. Maar nu had hij zich helemaal overgegeven aan die ene gevaarlijke vriend die hem bijstond in de oneindige duisternis. Terwijl hij hoog boven zijn eigen hoofd zweefde, kon hij er zelf niet meer bij. Hij was stof dat weer tot stof wederkeerde. En dat terwijl zijn moeder nog zo had gezegd: blijf nu van die rotzooi van Meetje Tom af. Maar de astronaut kon er niet meer van afblijven en bleef voor altijd zweven. Ashes to Ashes was het vervolg op Space Oddity van David Bowie. In dit nummer wordt pas duidelijk dat Meetje Tom eigenlijk synoniem was voor drugs.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Bij een alcoholcontrole door de scheepvaartpolitie op het Albertkanaal is begin deze week een schipper tegen de lamp gelopen. De man die aan het roer stond van een riviercruise met 106 passagiers testte positief op alcohol. Zijn vaarbewijs werd onmiddellijk ingetrokken.

0: Welkom bij jou, Stadsradio, met de beste muziek. Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland, met muziek op het muziek uit het gouden verleden, elke dag weer. En daarbij ook heel veel nieuwsfeiten en heel veel actuele informatie. Marokko wist zich na een zege tegen Canada zaterdag te plaatsen voor een plekje in de kwartfinales op het WK voetbal. Een knappe prestatie die op verschillende plaatsen in Limburg uitbundig werd gevierd met toeterende auto's, trommels, vlaggen en ook veel gezang.
1: De grootste hits aller tijden. Yesterday. Dit is Radio Ommeland op 104.9 FM.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
2: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
3: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
4: Voortrekken.
5: Bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel. Dat is meubelplezier voor het hele gezin.
4: Voor prijs, kwaliteit, service. Stevens Meubel.
5: Knesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
6: Ai, Smit.
7: Ik heet Janssens, hè.
6: Ja, maar Smit.
7: Maar nee, Janssens.
6: Ja, maar Smit.
7: Janssens.
6: Smit.
7: Janssen.
6: Smit.
8: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
6: Smit.
8: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
9: Het zijn nu supersolden bij Living Home in Kortrijk. Zetels, tafels, stoelen, tv-meubels en dressoirs, bedden, matrassen en veel meer. Nu aan superkortingen. Kom nu en ontdek onze meubelcollectie van de week bij Living Home in Kortrijk. Elke dag open van 10 tot 18 uur, zondag van 12 tot 18 uur. Er is een grote, gratis, ruime parking. Living Home Kortrijk, Brugse Steenweg 229 in Kortrijk.
10: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
11: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
12: Het regionale nieuws.
13: Een opvallende manier om een transfer te forceren. Tolu Arokodare zou maandag geweigerd hebben om een trainingsveld van Wolverhampton te verlaten. De voormalige spits van Racing Genk ging zitten en eiste dat zijn club hem naar Fiorentina liet vertrekken. Uiteindelijk werd de volledige training stopgezet. Volgens de BBC wil de man absoluut naar Italië, maar heeft Wolverhampton een bod van de Italiaanse club afgewezen.
14: Het agentschap Wegen en Verkeer heeft tijdens een routinecontrole schade vastgesteld op de E19 brug over de Deilen ter hoogte van Mechelen-Noord. De snelweg werd deels afgesloten richting Brussel om dat te bekijken en de herstellingen te doen.
15: Brusselse regering heeft liberaal oud-minister Guy van Hengel benoemd als voorzitter van de gewestelijke huisvestingsmaatschappij. Dat schrijft De Standaard en de woordvoerder van Anders bevestigt het nieuws aan Belga. Van Hengel vervangt vooruitkopstuk Saoufran Akremi, die genoemd werd in de Pano-reportage over de mogelijke malversaties bij huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. In Elixem bij Landen hebben acteurs de veldslag uit 1693 tussen Frankrijk enerzijds en de Verenigde Nederlanden, Engeland en Schotland anderzijds weer tot leven gebracht. Het opzet van het historische evenement was om te tonen hoe de streek zich na de slag van Neerwinde weer opbouwde.
16: Dit is Radio Ommeland.
17: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
14: Tijdens de namiddag zijn er wat wolkenvelden mogelijk, vooral in het westen. Het wordt warmer met maximaal tussen 25 en 29 graden. Vannacht blijft het zo goed als helder en zeer zacht met minimaal tussen 15 en 20 graden.

0: Radio Nieuwsflits.
1: In een grootscheepse oplichtingszaak waarvan meer dan 100 Vlaamse bedrijven het slachtoffer werden, is leasemaatschappij Grenke schuldig verklaard. De uitspraak volgt bijna 10 jaar nadat het door een Augsburgse ondernemer in Voor U opgelost werd aangekaart. De redactie van het Belang van Limburg ontving in de loop van 2017 tientallen klachten van Limburgse ondernemers die gecontacteerd werden door de websitebouwer No Murphy. Die beloofde een aantrekkelijke website die regelmatig zou worden bijgewerkt, op voorwaarde dat de handelaars een contract afsloten van 5 jaar met maandelijkse afhaling van €180. Ze kregen dan een welkomstgeschenk in de vorm van een MacBook, iPhone of andere dure toestellen. Al snel bleek dat de ondernemers een peperduur leasecontract hadden afgesloten. En enkele maanden na het afsluiten van het contract legde No Murphy immers de boeken neer. De handelaars kregen te horen dat hun websites nooit zou worden onderhouden of vernieuwd.

0: Paltje Oud van de Groot zit aller tijden. Zit je groet bij Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland, te beluisteren via DAB+ en ook via FM. Een verdachte van de steekpartij aan Ham in Gent, waar een 19-jarige jongeman een week geleden levensgevaarlijk gewond raakte, is opgepakt. Hij is aangehouden door de onderzoeksrechter, zegt Anne Berger van de federale politie. Een tweede verdachte wordt nog volop opgespoord en de politie zoekt ook naar camerabeelden van een gevecht dat mogelijk met de steekpartij te maken.
1: De heerlijkste en lekkerste frambozen.

0: Rode bes, blauwe bes. Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals Ecopots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heirweg 45 in Gistel.
1: Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop meubelen Roeselare, de goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
0: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
2: Goh, ik vind nooit iets in de solde. En als ik iets vind, dan is er toch geen korting op.
3: En Eureka Shoe dan? Daar krijg je nu 20% korting op alles. 20% op schoenen die men anders nooit soldeert. En 30 tot 90% op de rest.
2: Ah zo, Eureka Shoe.
3: Tja, 1000 vierkante meter en 100 schoenmerken. Een winkel met zoveel schoenen, die vind je nergens. Eureka Shoe, te Malderen bij Londerzeel.
4: Tijdens de solden is Eureka Shoe ook open op zondag van 10 tot 18 uur.
5: Ai, Schmidt.
6: Ik heet Janssens, hè?
5: Ja, maar Schmidt.
6: Maar nee, Janssens.
5: Ja, maar Schmidt.
6: Janssens.
5: Schmidt.
6: Janssen.
5: Schmidt.
7: Bij Carrosserieschade denk je maar aan één naam.
5: Schmidt.
7: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
8: Voor prijs, kwaliteit en service, Stevens Meubel, Stevens Meubel.
1: Nu solden bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel, dat is meubelplezier voor het hele gezin.
8: Voor prijs, kwaliteit en service, Stevens Meubel, Stevens Meubel.
1: Knesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
9: Bij Atelier Gaspar in Nieuwpoort kan je twee culinaire werelden ontdekken. De brasserie waar je lekker huisgemaakte gerechten kan eten à la carte en de frituur met zelfgesneden frietjes. De lekkerste van de streek. Xavier is de chef-kok met jarenlange ervaring en een passie om gerechten zelf klaar te maken. Zoals sappige Holstein entrecote, huisgemaakte garnaalkroketten en een rijk gevuld Nieuwpoorts vispannetje. Kom proeven in de Franslaan 49, Nieuwpoort.
4: Het zijn nu supersolden bij Living Home in Kortrijk. Zetels, tafels, stoelen, tv-meubels en dressoirs, bedden, matrassen en veel meer. Nu aan superkortingen. Kom nu en ontdek onze meubelcollectie van de week bij Living Home in Kortrijk. Elke dag open van 10 tot 18 uur, zondag van 12 tot 18 uur. Er is een grote, gratis, ruime parking. Living Home Kortrijk, Brugse Steenweg 229 in Kortrijk.
10: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
0: Het is nu 1 uur.
10: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
11: Amper 8% van de Belgische bedrijven heeft gebruik gemaakt van de federale energiesteun voor een hogere kilometervergoeding. Bij kleine bedrijven was dat zelfs maar 4%. De regering trok daarvoor in april 60 miljoen euro uit na de stijgende brandstofprijzen door het conflict in het Midden-Oosten. Volgens SD Works was de aanvraagprocedure te complex. De tijdelijke steunmaatregel is intussen afgelopen. De prijs voor diesel stijgt morgen opnieuw. Voor een liter diesel betaal je dan aan de pomp €2,25. Dat is zo'n 2,3 cent erbij. De dieselprijs is daarmee het hoogst sinds begin april. Toen was de literprijs bijna €2,5. De brand in het Franse departement Gironde is de afgelopen 24 uur weer opgelaaid, maar heeft zich niet uitgebreid, dat zeggen de autoriteiten. Inmiddels zijn ruim 40.000 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied 4 keer zo groot als Parijs. De VS en Frankrijk hebben het met elkaar aan de stok gekregen bij een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Aanleiding was een stemming in de algemene vergadering over het verlengen van de ambtstermijn van de VN-chef voor het mensenrechtenbeleid. Die had de afgelopen jaren veel kritiek op het genocidale geweld van Israël in Gaza en de Russische oorlog in Oekraïne. Slechts 10 van 44 landen stemden tegen de verlenging, waaronder de VS. Frankrijk stemde voor en zei dat de situatie van mensenrechten in de VS afgeleid naar die zoals in Noord-Korea en Rusland. Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Voor de regio rond Kumamoto geldt een tsunami-waarschuwing voor golven tot 1 meter hoog. Er zijn voorlopig geen meldingen van slachtoffers of grote schade. Ook zijn er geen onregelmatigheden vastgesteld in de kerncentrales. Het is vandaag zonnig en warm, tot 29 graden. Ook morgen veel zon, soms een wolk en plaatselijk tot 34 graden. Donderdag maximaal een graad of 33. Ook dan nog veel zon met soms wolken. In de Ardennen kan het gaan onweren.
10: Radio Ommeland.
12: Ommeland. Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Bij een incident in de Gentse gevangenis liep een cipier zaterdag een gekneusde neus op. De cops kwamen ter plaatse om de gedetineerde naar de strafcel te brengen. Eerder die dag stak ook een geïnterneerde zijn matras al in brand.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Stadsostende zet deze zomer extra in op zeeveiling voor zeeveiligheid voor kinderen. Met het boek James, de geheimen van de Noordzee en een speelse placematactie in horecazaken aan de kust wil de stad jonge bezoekers bewust maken van de risico's van de Noordzee.

0: op Elfstadsradio, Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland te beluisteren via DAB+, maar ook online te beluisteren via www.radioommeland.be.
1: Een grote merci. Kylian Mbappé stuurde een brief naar een aantal Franse kranten om zijn dankbaarheid te uiten over het voorbije WK-voetbal. Jullie hebben ons nooit laten vallen, ook niet in de moeilijke periode, zegt de voetballer.
2: Radio Ommeland. 100.

kleine honger, een dessert of een uitgebreid diner. Eén adres. Brasserie Tiroem, Zand in Oost-Duinkerken. Jan en zijn team verwachten jullie met heerlijke vis- en vleesgerechten. Met een menu die steeds aangepast is volgens de seizoenen. Brasserie Tiroem, Zand heeft ook een grote keuze frisse streekbieren. En je kan er ook terecht voor een

0: Dunkerque. Ai, ai, ai, ai, Schmidt.
1: Ik heet Janssens, hè?
0: Ja, ja, maar Schmidt.
1: Maar nee, Janssens.
0: Ja, maar Schmidt.
1: Janssens.
0: Schmidt.
1: Janssens.
0: Schmidt.
2: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
0: Schmidt.
2: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
3: Euroshop. Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop Meubelen Roeselare. De goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
4: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
5: Goedemorgen, goedemorgen.
4: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens,
6: Kira Corner
4: en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Boeking en info 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
7: Zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: e-factuur. Illumen, unlimited energy. Ontdek ons volledige aanbod op de website illumen.solar.
1: Tuincenter De Fever, altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Koolteheierweg 45 in Gistel.
2: Vetorpoorten, aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en ook maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten, gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
3: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
4: Het regionale nieuws.
5: Een week na de start van de Zuidvoor vragen enkele buurtbewoners opnieuw aandacht voor de geluidsoverlast die de jaarlijkse kermis met zich meebrengt. Volgens hen volstaan de huidige maatregelen niet om de nachtrust te beschermen. Voor ons is het alsof onze buren elk jaar 5 weken lang een groot feest organiseren, klinkt het. Bij een schietpartij aan de Heivaartstraat in Molenbeek is vrijdagnacht een man gewond geraakt. Hij werd geraakt aan het been, maar is niet in levensgevaar. Politie en parket onderzoeken de zaak.
6: In Ronse heeft het tweede luik van het festival Zotte Zomer heel wat volk gelokt naar de stadstuin. Onder andere Belle Perez, Astrid Stockman en Euphoria traden erop in het amfitheater van het stadstuin. Het was de eerste keer dat er grote Vlaamse artiesten optraden in het park.
4: Dit is Radio Ommeland.
1: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
7: Tijdens de namiddag zijn er wat wolkenvelden mogelijk, vooral in het westen. Het wordt warmer met maximaal tussen 25 en 29 graden. Vannacht blijft het zo goed als helder en zeer zacht met minimaal tussen 15 en 20 graden.
8: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
4: Dit is Radio

De onderwijzer zegt: Luc, weet jij waarvoor men de ezel gebruikt? Antwoord van Luc: als scheldwoordmeester. Zij: en wat zou jij zonder mijn geld geweest zijn? Hij: vrijgezel. Ik trok en duwde tevergeefs. Mijn bankkaart zat vast in de geldautomaat. Ten einde raad rende ik naar de apotheek daar vlakbij, kocht er het grootste pincet dat ze hadden en haastte me terug. Ik knielde neer en omklemde de kaart stevig met het pincet. Op dat moment ging de deur open. Ik keek op. Een mooie dame zag me nederig op de knieën zitten en zei: bidden helpt niet met die dingen.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Fietscafé La Reine Secret in Helchteren mag nog tot 2028 open blijven, maar moet daarna de deuren definitief sluiten. Verschillende constructies op het domein staan zonder vergunning in het natuurgebied.
0: Welkom.
2: Hi, this is Janet Jackson.
3: Hi, this is Sting.
4: Hi, everybody. This is Annie Lennox.
5: Hi, this is Paul McCartney.
6: Hello, I'm Phil Collins.
0: De gouden hits herleven. Dit is Radio Ommeland.

0: jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals ecopots en cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heijerweg 45 in Gistel.
2: Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop meubelen Roeselaren, de goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
3: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
4: Klerk Automotive in Blankenbergen, waar vertrouwen en vakkennis samenkomen. Bij Gunter zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen. Ook bandenverkoop, stockage, airco-service.

0: 80 47 69.
1: Voor
2: bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel. Dat is meubelplezier voor het hele gezin.
1: Voor prijs, kwaliteit, service.
2: Knesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
3: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt voor de ambiance en sfeer met themadagen en dansavonden. Meer info op de Facebookpagina. Bij de Graaf van Vlaanderen ben je altijd welkom. Duinenstraat 51, Oostende, met een groot terras, net aan de zee en langs een gegeerde fietsroute. Barbecue in de Noordlaan 16 in Oostende is gelegen aan het zwembad van Oostende. Je kan er genieten van een lekkere koffie, een heerlijke lunch of dagschotel. Nu in promotie. Lekkere Zeeuwse mosselen voor twee personen met een fles wijn voor €65. En elke maandag en dinsdags Campi Ricard met slaaiend frietjes voor slechts €19. En lekkere sangria, wit of rood, voor €10. Welkom bij Bar BQ in het zwembad Brigitte BQ in Oostende. Het is een warme, toegankelijke plek voor iedereen.
4: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
5: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
6: Het is nu 2 uur.
5: Radio Ommeland.
7: Ommeland. Ommeland.

0: Elke dag 24 per dag de beste muziek. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland. Muziek uit het gehouden verleden. Heb je al te melden, stuur het ons door via info@radioommeland.be.
1: In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van een Nederlander die in het water was gesprongen om zijn zoon te redden. Dat meldt Italiaanse media. De vader had een bootje gehuurd met zijn drie kinderen. De oudste, een 16-jarige jongen, raakte tijdens het zwemmen in de problemen, waarna zijn vader hem achterna sprong. Het bootje met de twee kinderen, andere kinderen van 6 en 8 jaar, dreef vervolgens af. De jongen werd gered door iemand op een subboard, een soort surfboard waarbij je peddelend op voor beweegt, maar de vader bleek spoorloos. Er is naar hem gezocht met duikteams van de brandweer en de kustwacht en werd gevonden met behulp van sonarapparatuur en camera's. Het zou gaan om een 45-jarige man uit Enschede.
2: Welkom.
3: Simon Le Bon from Duran Duran.
4: Hi, this is Cher.
5: Hi, this is Nick Kershaw.
6: Hi, this is Donna Summer.
7: Hi, this is Lionel Richie.
8: Hey, I'm Mariah Carey.
9: De golden hits herleven.
10: Dit is Radio Ommeland.

Weet je wat jouw probleem is? Zei ooit eens iemand tegen hem. Je bent zo gewoon, je zingt gewone liedjes, je ziet er gewoon uit. Je hebt zelfs een heel gewone naam, je valt gewoon niet op. En tja, opvallen, daar draait het nu eenmaal om in de muziek. Dus moet hij wat bedenken, iets origineels, iets opvallends. Terwijl hij daar zo over nadenkt, ziet hij in zijn studiootje in Parijs wat te spelen op een synthesizer. Er komen wel wat melodietjes in zijn hoofd, maar echt veel kan hij er niet mee beginnen. Dan, wacht eens, dit klinkt wel leuk, dit moet ik onthouden, denkt hij bij zichzelf. Amper een uur later is zijn liedje klaar. Maar ja, hoe wordt hij hier nu beroemd mee? Want hij is nog steeds diezelfde saaie vent met die saaie naam. Terwijl hij zo staat na te denken, staart hij uit het raam van zijn Parijse studio. Hij ziet wat mensen rondlopen, vooral bij de ingang van het metrostation aan de overkant. De grote gele M bij de ingang schijnt fel in de druilerige nacht. En dan weet hij het. Als die grote M nu het enige is wat in een druilerige nacht opvalt, dan is dat de perfecte naam voor hem. Want dan ben je ook het enige wat opvalt in de druilerige wereld van de popmuziek. En zo is de kortste, maar misschien ook wel de vreemdste naam ooit voor een artiest geboren. En opvallen, dat deed hij, want zijn liedje werd een hitlegende. De saaie naam Robin Scott werd ingeruild voor M. Hij brengt popmuziek.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Twee feestboten, 12 versierde kano's en vele feestvierders. In Mechelen ging zaterdag de eerste Canal Pride van België door. En die was een groot succes. De Mechelse organisatoren blikten dan ook al naar de volgende keren uit. Als er een tweede editie komt, moet die misschien wel groter zijn.

0: energiefactuur. Illumen Unlimited Energy. Neem contact op met een van onze energieadviseurs via illumen.solar.
1: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens,
3: Kira Corner
1: en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
4: Het zijn nu supersolden bij Living Home in Kortrijk. Zetels, tafels, stoelen, tv-meubels en dressoirs, bedden, matrassen en veel meer. Nu aan superkortingen. Kom nu en ontdek onze meubelcollectie van de week bij Living Home in Kortrijk. Elke dag open van 10 tot 18 uur, zondag van 12 tot 18 uur. Er is een grote, gratis, ruime parking. Living Home Kortrijk, Brugsesteenweg 229 in Kortrijk.
5: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
6: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak, gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
1: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
7: Reclame op jouw Stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
8: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
9: Het regionale nieuws.
10: Een tram heeft een kind aangereden aan de Charles Woestelaan in Jette. Het kind werd gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeert niet in levensgevaar. Dat zegt de Brusselse brandweer.
11: In Isegem is zondagmiddag een ernstig ongeval gebeurd. Een man van 56 uit Isegem belandde met zijn auto tegen een boom. De auto kwam op zijn zijkant terecht. De man kon zichzelf uit het voertuig bevrijden. Hij liep lichte verwondingen op. De Isegemenaar werd wel overgebracht naar het ziekenhuis.
9: Dit is Radio Ommeland.
12: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
9: Ommeland. Info@radioommeland.be.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Reizigers kunnen sinds nu opnieuw gebruik maken van de historische trapkooien in het station van Vilvoorde. Na een restauratie van ruim 2 jaar zijn de karaktervolle toegangen tot de perrons volledig vernieuwd en opnieuw toegankelijk. Daarmee krijgt een opvallend stukje spoorwerk erfgoed opnieuw een functie in het dagelijkse stationsleven.
2: Welkom.
0: Dit is Radio

0: boerderij tot hoevenslagerij. Bij Hoevenslagerij Evelien krijg je kwaliteit rechtstreeks van de boerderij. Vlees zonder toevoegingen, steeds vers en puur. Kwaliteit dat je proeft en waar elke dag door Evelien wordt op toegezien. Ook soepen, dessertjes, tapas, charcuterie en andere gerechten te verkrijgen. Bestel online via www.hoevenslagerijevelien.be of kom naar de Zomerstraat Oost 27 te Damme. Steeds op afspraak.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile, sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
2: Ai, Schmidt.
3: Ik heet Janssens, hè.
2: Ja, maar Schmidt.
3: Maar nee, Janssens.
2: Ja, maar Schmidt.
3: Janssens.
2: Schmidt.
3: Janssen.
2: Schmidt.
4: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
2: Schmidt.
4: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
5: Voor
6: Solden bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel, dat is meubelplezier voor het hele gezin.
5: Voor prijs, kwaliteit, service, Stevens Meubel.
6: Knesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
1: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
7: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, France Divas Sila en Lisa, Steve Tielens,
8: Kira Corner
1: en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
9: Tuincenter De Fever, altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst en alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkolte Heirweg 45 in Gistel.
10: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jackie Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
11: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
9: Het is nu 3:00.
11: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
12: Op de smartphone van de pleger van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen weekend is een videoboodschap gevonden waarop de man de aanslag zelf al opeist en trouw zweert aan Islamitische Staat. De clip is opgenomen net voor hij met de wagen inreed op de deelnemers. Bij het drama kwam 1 Poolse vrouw om het leven en vielen tientallen gewonden. Duitse media melden vandaag intussen dat de politie meer dan 400 geradicaliseerde moslims opvolgt die ze in staat acht tot islamistische terreurdaden. Bij Rijssel in het noorden van Frankrijk is de Russische gevangene opgepakt die begin juni ontsnapte uit een ziekenhuis in Brugge. De man van 30 was daarvoor een medische ingreep, maar kon ontkomen nadat hij zijn bewakers bedreigde met een scherp voorwerp. Hij stond meteen internationaal geseind, maar kon toch bijna 2 maanden op vrije voeten blijven. De man zat in de gevangenis van Brugge een straf uit voor een diefstal met geweld. In theorie riskeert hij een bijkomende veroordeling voor de ontsnappingspoging. Sinds begin dit jaar is dat een strafbaar feit. De man van 54 uit Everen, die vorige week tussen beiden kwam bij een incident op een tram in Brussel, is overleden. Hij zag hoe een vrouw werd lastiggevallen door een man en kreeg zelf rakenklappen toen hij wilde ingrijpen. Bij de schermutseling zijn volgens de vrouw ook racistische opmerkingen gevallen. Het slachtoffer was een lokaal bekend figuur die verschillende winkels uitbaatte in Schaarbeek. Enkele Brusselse politici prijzen hem voor zijn moed en vragen een krachtig signaal van justitie. En bij de aardbeving van morgen vroeg voor de kust van het eiland Kyushu in Japan zijn nu toch dodelijke slachtoffers gemeld. Er is ook sprake van een 50-tal gewonden, sommigen zijn er erg aan toe. Door de schok zijn ook verschillende gebouwen ingestort en volgde er een explosie in een groot winkelcentrum. Het tsunami-alarm is wel weer opgeheven. De aardbeving had een kracht van 7,1 op de Richterschaal. Alle macht aan de zon vanmiddag. Op de meeste plaatsen flirten de maxima met 30 graden. Morgen worden dat er zelfs 34 of lokaal meer. Aan zee waait een deugddoend briesje en blijft het vandaag bij 25 graden.
11: Radio Ommeland.
8: Ommeland.
11: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Sportradio Nieuwsflits.
1: De meest voorkomende achternaam in Haspengouw is niet Peters, Janssens of Martens, maar Singh. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van Stadbel, hoe de typische Indiaanse naam de ranglijsten van de Limburgse fruitstreek kon veroveren, heeft te maken met een eeuwenoude traditie binnen de Sikh-gemeenschap.
0: 104.9 FM.

0: grote klassiekers elke dag op je radio. Welkom bij Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland, DHB Plus en FM.
1: Wout van Aert is een fantastische renner en een liefhebber vader, een liefhebbende vader, maar de Kempenaar wordt zowaar ook een mobiel netwerk. Fans kunnen een data- en telefonieabonnement nemen op WVA Mobile. Dat maakt de renner van Visma Elise Bike bekend in een interview met de pers.
2: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
3: Radio Ommeland.

0: Ai, Schmidt.
1: Nee, ik heet Janssens, hè.
0: Ja, maar Schmidt.
1: Maar nee, Janssens.
0: Ja, maar Schmidt.
1: Janssens.
0: Schmidt.
1: Janssen.
0: Schmidt.
2: Bij Carrosserieschade denk je maar aan één naam.
0: Schmidt.
2: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
3: Euroshop. Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop Meubelen Roeselaren. De goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
4: Bij Atelier Gaspar in Nieuwpoort kan je twee culinaire werelden ontdekken. De brasserie waar je lekkere huisgemaakte gerechten kan eten à la carte. En de frituur met zelfgesneden frietjes. De lekkerste van de streek. Xavier is de chef-kok met jarenlange ervaring en een passie om gerechten zelf klaar te maken. Zoals sappige Holstein entrecote, huisgemaakte garnaalkroketten en een rijk gevuld Nieuwpoorts vispannetje. Kom proeven in de Franslaan 49, Nieuwpoort.
5: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkolte Heierweg 45 in Gistel.
6: Voor prijs, kwaliteit en service, Stevens Meubel.
3: Nu Solden bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel, dat is meubelplezier voor het hele gezin.
6: Voor prijs, kwaliteit.
3: Nesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
7: Het zijn nu supersolden bij Living Home in Kortrijk. Zetels, tafels, stoelen, tv-meubels en dressoirs, bedden, matrassen en veel meer. Nu aan superkortingen. Kom nu en ontdek onze meubelcollectie van de week bij Living Home in Kortrijk. Elke dag open van 10 tot 18 uur, zondag van 12 tot 18 uur. Er is een grote, gratis, ruime parking. Living Home Kortrijk, Brugse Steenweg 229 in Kortrijk.
8: Reclame op jouw stadsraad. Radio, bel nu 0495 38 39 39.
3: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
9: Het regionale nieuws.
10: Tweede weekend van Tomorrowland werd feestelijk afgetrapt met een indrukwekkend vuurwerk, ondanks code oranje voor droogte. De organisatie en de brandweer benadrukken dat alles volgens de afspraken is verlopen.
11: In Moorsel bij Aalst vindt de pikkeling plaats, een tweedaags folkloristisch oogstfeest. Elk jaar komen er zo'n 10.000 bezoekers naartoe. Ze kunnen proeven van oude ambachten, zich amuseren in dit kinderdorp of kijken hoe er vroeger geoogst werd. Voor het eerst in 50 jaar is er geen bloementapijt bij de start. De stad Sint-Truiden stopt voorlopig met het gebruik van gasbranders om onkruid te verdelgen na enkele ongeruste reacties van inwoners. Nu in heel Vlaanderen code oranje geldt voor brandgevaar, stelden verschillende inwoners zich vragen bij het gebruik van de branders. De stad zal het onkruid voortaan met stoom in toom proberen te houden.
10: Pater Christian van der Linde, beter bekend als de Moes, is overleden op zijn 96-jarige leeftijd. Hij was nationale aalmoezenier voor woonwagenbewoners en de kermis- en circuswereld. Ook zette hij zich in voor de scouts van Herentals en Lille. Vorig jaar werd hij nog ereburger van de stad Herentals.
9: Dit is Radio Ommeland.
12: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
9: Radio Ommeland.
13: Ommeland.
9: De radio voor Brugge en omstreken.
14: Ladies and gentlemen.

0: De Rode Bes, Blauwe Bes.
1: Vetorpoorten aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en ook maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten, gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
2: Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop meubelen Roeselare, de goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
3: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Peter-Jan Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
4: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
5: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
6: Ai, Schmidt.
7: Ik heet Janssens, hè?
6: Ja, maar Schmidt.
7: Maar nee, Janssens.
6: Ja, maar Schmidt.
7: Janssens.
6: Schmidt.
7: Janssen.
6: Schmidt.
8: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
6: Schmidt.
8: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
9: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
10: Van aan de rand van Brugge. Dit is de Radio Ommeland.
11: Het is nu 4 uur.
10: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
12: Op de smartphone van de pleger van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen weekend is een videoboodschap gevonden waarop de man de aanslag zelf al opeist en trouw zweert aan Islamitische Staat. De clip is opgenomen net voor hij met de wagen inreed op de deelnemers. Bij het drama kwam één Poolse vrouw om het leven en vielen tientallen gewonden. Duitse media melden vandaag intussen dat de politie meer dan 400 geradicaliseerde moslims opvolgt die ze in staat acht tot islamistische terreurdaden. Bij Rijssel in het noorden van Frankrijk is de Russische gevangene opgepakt die begin juni ontsnapte uit een ziekenhuis in Brugge. De man van 30 was daar voor een medische ingreep, maar kon ontkomen nadat hij zijn bewakers bedreigde met een scherp voorwerp. Hij stond meteen internationaal geseind, maar kon toch bijna 2 maanden op vrije voeten blijven. De man zat in de gevangenis van Brugge een straf uit voor een diefstal met geweld. In theorie riskeert hij een bijkomende veroordeling voor de ontsnappingspoging sinds begin dit jaar is dat een strafbaar feit. De man van 54 uit Everen, die vorige week tussen beiden kwam bij een incident op een tram in Brussel, is overleden. Hij zag hoe een vrouw werd lastiggevallen door een man en kreeg zelf rakenklappen toen hij wilde ingrijpen. Bij de schermutseling zijn volgens de vrouw ook racistische opmerkingen gevallen. Het slachtoffer was een lokaal bekend figuur die verschillende winkels uitbaatte in Schaarbeek. Enkele Brusselse politici prijzen hem voor zijn moed en vragen een krachtig signaal van justitie. En bij de aardbeving van morgen vroeg voor de kust van het eiland Kyushu in Japan zijn nu toch dodelijke slachtoffers gemeld. Er is ook sprake van een 50-tal gewonden, sommigen zijn er erg aan toe. Door de schok zijn ook verschillende gebouwen ingestort en volgde er een explosie in een groot winkelcentrum. Het tsunami-alarm is wel weer opgeheven. De aardbeving had een kracht van 7,1 op de Richterschaal. Alle macht aan de zon vanmiddag. Op de meeste plaatsen flirten de maxima met 30 graden. Morgen worden dat er zelfs 34 of lokaal meer. Aan zee waait een deugddoend briesje en blijft het vandaag bij 25 graden.
10: Radio Ommeland.
13: Ommeland. Ommeland.

Frits Allerzijn. Welkom bij onze Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met de beste muziek, ook op DAB Plus en op FM voor de regio Brugge of 104.9 FM. Volgens de organisatie van de Antwerp Pride is er geen extra dreiging van het evenement na de dodelijke aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Ook het OCAT, het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, ziet geen verhoogde dreiging, zegt de voorzitter Geert van Praat, die oproept om de rug te rechten. Dat kadert perfect in het thema van dit jaar, namelijk Fearless.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De bouw van het nieuwe natuureducatief centrum is de volgende stap in de investeringsprogramma's van 5,3 miljoen euro, waarmee de provincie Oost-Vlaanderen het domein grondig wil moderniseren.

0: jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
2: Voor prijs, kwaliteit en service, Stevens Meubel.
3: Nu Solden bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel, dat is meubelplezier voor het hele gezin.
2: Voor prijs, kwaliteit en service, Stevens Meubel.
3: Knesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
4: Oh, ik vind nooit iets in de solden. En als ik iets vind, dan is er toch geen korting op.
5: En Eureka Shoe dan? Daar krijg je nu 20% korting op alles. 20% op schoenen die men anders nooit soldeert. En 30 tot 90% op de rest.
4: Ah zo, Eureka Shoe.
5: Tja, 1000 vierkante meter en 100 schoenmerken. Een winkel met zoveel schoenen, die vind je nergens. Eureka Shoe, te Malderen bij Londerzeel.
6: Tijdens de solden is Eureka Shoe ook open op zondag van 10 tot 18 uur.
7: De Klerk Automotive in Blankenbergen, waar vertrouwen en vakkennis samenkomen. Bij Gunther zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen.

0: 40 47 69.
1: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
2: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging. Het zijn nu supersolden bij Living Home in Kortrijk. Zetels, tafels, stoelen, tv-meubels en dressoirs, bedden, matrassen en veel meer. Nu aan superkortingen. Kom nu en ontdek onze meubelcollectie van de week bij Living Home in Kortrijk. Elke dag open van 10 tot 18 uur, zondag van 12 tot 18 uur. Er is een grote, gratis, ruime parking. Living Home Kortrijk, Brugse Steenweg 229 in Kortrijk.
3: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
4: Het regionale nieuws.
5: Handelaars in de pannen zijn bang dat het geplande Vlaamse wegenvignet Franse klanten zal weghouden. Vanaf mei volgend jaar moet iedereen die op Vlaamse gewestwegen rijdt een vignet kopen. Omdat de pannen vanuit Frankrijk alleen via gewestwegen bereikbaar is, vrezen lokale handelaars een flinke terugval in hun omzet. Er loopt een petitie tegen het vignet, zowel in de pannen als in Noord-Frankrijk. De politie heeft een opsporingsbericht verspreid in verband met een steekpartij afgelopen maandag vlakbij de Dampoort in Gent. Een 19-jarige jongen raakte daarbij zwaar gewond. De politie heeft nu foto's verspreid van de twee verdachten. Eén van hen komt heel goed in beeld. De politie zoekt ook beelden van een vechtpartij aan de vrijdagmarkt de nacht ervoor.
6: Bij een zware brand in Schaarbeek zijn zaterdagnacht twee mensen om het leven gekomen. Nog eens 8 anderen raakten gewond en zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. 2 van hen verkeren in kritieke toestand. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.
5: 5 buren hebben zondagmiddag samen een snel uitbreidende berm- en weidebrand bestreden in Jonkershoven bij Oud-Hulst. Een stevige wind blies het vuur richting de huizen. De brandweer nam over nadat de buren het vuur al grotendeels onder controle hadden. Een online petitie om een kinderboerderij en horecazaak in Exaarde bij Lokeren open te houden heeft op 1 dag tijd honderden handtekeningen opgehaald. De uitbaters kondigden aan dat ze op 1 november definitief sluiten na een jarenlange juridische strijd rond de omgevingsvergunning.
4: Dit is Radio Ommeland.
7: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
2: Tijdens de namiddag zijn er wat wolkenvelden mogelijk, vooral in het westen. Het wordt warmer met maximaal tussen 25 en 29 graden. Vannacht blijft het zo goed als helder en zeer zacht met minimaal tussen 15 en 20 graden.
8: Welkom, welkom. Is jouw classic station.
4: Do you like it? Dit is Radio Ommeland.
8: 104.9 FM.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Vrijdag voormiddag is een aanrijding gebeurd tussen een auto en een fietser op de Keuringersteenweg in Hasselt. Een 65-jarige man uit Lummen raakte lichtgewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis.

0: te beluisteren via FM en DAB+. En ook online. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen-Ommeland. Welkom erbij.
1: Nu de gasprijs opnieuw pieken, pleit de partij Anders voor een nieuw uitstel van hogere accijnzen op gas. De invoering daarvan is eerder opgeschoven van april naar augustus. Onder meer na protest van de oppositie omdat de gasprijzen door het dak gingen. Alvast voor CD&V is dit wel bespreekbaar.

Genieën hebben soms rare ideeën. Misschien is dat ook wel de reden waarom ze een genie zijn. In de muziek heb je ze ook. Soms tot wanhoop van managers en platenmaatschappijen. Want soms zijn ze vreselijk eigenwijs, die genieën. Zoals dit, een Amerikaanse zanger die al op zijn 12e een wereldhit had en dus meteen als wonderkind werd gebombardeerd. Maar het wonderkind is gaan puberen en is wat eigenwijs geworden. Zo is hij nu met een bijzonder idee gekomen. Hij wil een instrumentale plaat maken met alleen maar harmonica-muziek erop. Hij wil alleen maar klassieke filmthema's en jazznummers op de plaat zetten. Zijn platenmaatschappij ziet dat idee helemaal niet zitten. Wie zit er nu op zo'n plaat te wachten? De boodschap voor de zanger is kort maar krachtig. Er komt niks van in huis. En toch houdt de zanger vol. Dan doe ik het wel onder een andere naam, stelt hij voor. En zijn platenmaatschappij geeft uiteindelijk toch maar toe. Lang hoeft de zanger niet over een schuilnaam na te denken. Maar de naam is niet geheimzinnig genoeg. De fans weten al meteen dat hun idool erachter zit. Maar ja, wat wil je als hij simpelweg zijn naam heeft omgedraaid? De plaat van een Retno Eivets, die niet mocht, werd op die manier toch nog een kleine klassieker. Gelukkig is dat genie later weer gewone platen gaan maken, met zijn naam weer in de goede volgorde. Retno Eivets werd weer gewoon Stevie Wonder. Stevie Wonder en Superstition.

0: Franse die Tea Room Zand in Oost-Duinkerke. Jan en zijn team verwachten jullie met heerlijke vis- en vleesgerechten. Met een menu die steeds aangepast is volgens de seizoenen. Brasserie Tiroum Zand heeft ook een grote keuze frisse streekbieren. En je kan er ook terecht voor een vlugge lunch of snack. Net naast Zand is Viniest. Laat je verrassen door zorgvuldig gekozen lekkere wijnen met veel variatie en steeds met een verhaal achter de wijn. Voor lekker eten of een heerlijke wijn kom je naar de Zeedijk 443 444 te Oost-Duinkerke.
1: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals Ecopots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkolte Heirweg 45 in Gistel.
2: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
1: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
3: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Showdancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens,
4: Kira Corner
1: en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
5: Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop meubelen Roeselare, de goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
0: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur... voor een koffie, frisdrank of een pintje.

0: geblokkeerde fietsroute.
1: Ai, Schmidt.
2: Ik heet Janssens, hè.
1: Ja, maar Schmidt.
2: Maar nee, Janssens.
1: Ja, maar Schmidt.
2: Janssens.
1: Schmidt.
2: Janssen.
1: Schmidt.
3: Bij Carrosserieschade denk je maar aan één naam.
1: Schmidt.
3: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
4: Voor
5: bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel. Dat is meubelplezier voor het hele gezin.
4: Voor prijs, kwaliteit
5: en service. Stevens Meubel. Knesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
6: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
7: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
8: Het is nu 5 uur.
7: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
9: Op de smartphone van de pleger van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen weekend is een videoboodschap gevonden waarop de man de aanslag zelf al opeist en trouw zweert aan Islamitische Staat. De clip is opgenomen net voor hij met de wagen inreed op de deelnemers. Bij het drama kwam één Poolse vrouw om het leven en vielen tientallen gewonden. Duitse media melden vandaag intussen dat de politie meer dan 400 geradicaliseerde moslims opvolgt die ze in staat acht tot islamistische terreurdaden. Bij Rijssel in het noorden van Frankrijk is de Russische gevangene opgepakt die begin juni ontsnapte uit een ziekenhuis in Brugge. De man van 30 was daarvoor een medische ingreep, maar kon ontkomen nadat hij zijn bewakers bedreigde met een scherp voorwerp. Hij stond meteen internationaal geseind, maar kon toch bijna 2 maanden op vrije voeten blijven. De man zat in de gevangenis van Brugge een straf uit voor een diefstal met geweld. In theorie riskeert hij een bijkomende veroordeling voor de ontsnappingspoging. Sinds begin dit jaar is dat een strafbaar feit. De man van 54 uit Everen, die vorige week tussen beiden kwam bij een incident op een tram in Brussel, is overleden. Hij zag hoe een vrouw werd lastiggevallen door een man en kreeg zelf rakenklappen toen hij wilde ingrijpen. Bij de schermutseling zijn volgens de vrouw ook racistische opmerkingen gevallen. Het slachtoffer was een lokaal bekend figuur die verschillende winkels uitbaatte in Schaarbeek. Enkele Brusselse politici prijzen hem voor zijn moed en vragen een krachtig signaal van justitie. En bij de aardbeving van morgen vroeg voor de kust van het eiland Kyushu in Japan zijn nu toch dodelijke slachtoffers gemeld. Er is ook sprake van een 50-tal gewonden, sommigen zijn er erg aan toe. Door de schok zijn ook verschillende gebouwen ingestort en volgde er een explosie in een groot winkelcentrum. Het tsunami-alarm is wel weer opgeheven. De aardbeving had een kracht van 7,1 op de richterschaal. Alle macht aan de zon vanmiddag. Op de meeste plaatsen flirten de maxima met 30 graden. Morgen worden dat er zelfs 34 of lokaal meer. Aan zee waait een deugddoend briesje en blijft het vandaag bij 25 graden.
7: Radio Ommeland.
10: Ommeland.
7: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Nieuwsradio, Nieuwsflits.
1: De Koerslaan in Zeebrugge vond een zwaar ongeval plaats. Een personenwagen belandde op de tramsporen en crashte tegen een betonnen paal. De bestuurster, een vrouw uit Aardooien, werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis.
2: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis. Music was my first love. 104.9 FM.
0: Dit is Radio.

0: Twee Nederlanders lopen op straat en zijn in gesprek. Eerste Nederlander, wat ik van de week heb meegemaakt is werkelijk ongelofelijk. Tweede Nederlander, wat dan? Eerste Nederlander, ik liep dus op de markt en toen kwam ik een oude bekende tegen die ik al een jaar of 10 niet gezien had. Tweede Nederlander, man, dat is nog niet. Eerste Nederlander, hoezo dan? Tweede Nederlander, nou, gisteren liep ik in het station en toen kwam ik iemand tegen die ik nog nooit had gezien. Een Nederlander werd gevraagd een gift te doen voor het bejaardentehuis. Hij gaf zijn vader en zijn moeder. Een Nederlander komt een Vlaamse wapenhandel binnen. Hebt u pistolen? Nee, zegt de verkoper. Rechts van hem liggen een reeks pistolen. Hebt u granaten? Nee, zegt de verkoper. Links van hem liggen een reeks granaten. Zeg, hebt u iets tegen Nederlanders? Ja, hier rechts pistolen en hier links granaten.
1: Voel de hits uit de jaren 70, 80 en 90. Dit is Radio Ommeland.

welkom erbij, de grootste klassiekers. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met erbij de grote hits en heel veel nieuws en informatie. Naast de olieprijzen zijn ook de prijzen voor aardgas weer lichtjes gedaald. Op de toonaangevende Nederlandse TTF-gasmarkt kost een megawattuur gas nu 58 euro. Vorige week vrijdag was het nog 63,5 euro. Toch liggen de gasprijzen nog altijd een stukje hoger dan begin deze maand. Toen kostte een megawattuur gas op de groothandelsmarkt nog ongeveer 45 euro.

0: bes, blauwe bes. Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding. Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heijerweg 45 in Gistel.
1: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral

0: factuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Bereken je terugverdientijd via onze website illumen.solar.
2: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Njo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
3: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras. Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
4: Goedemorgen, goedemorgen.
3: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Showdancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens,
5: Kira Corner
3: en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39. Of info at stadsradiovlaanderen.be.
6: Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop Meubelen Roeselare. De goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
7: Vetorpoorten. Aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort. Zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren. Met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en op maatwerk. Vetorpoorten. Beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten. Gratis prijsofferte na opmeting bij u thuis. Snelle service na verkoop. En herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten. Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
2: Barbecue in de Noordlaan 16 in Oostende is gelegen aan het zwembad van Oostende. Je kan er genieten van een lekkere koffie, een heerlijke lunch of dagschotel. Nu in promotie. Lekkere Zeeuwse mosselen voor twee personen met een fles wijn voor €65. En elke maandag en dinsdags Campi Ricard met slaan frietjes voor slechts €19. En lekkere sangria, wit of rood, voor €10. Welkom bij Barbecue in het zwembad Brigitte BQ in Oostende. Het is een warme, toegankelijke plek voor iedereen.
6: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
8: Het regionale nieuws.
9: Een stevige windvlaag heeft zondagavond aan de Oude Maai in Lommel 6 van de 8 tenten van de Casa Buggenhout volledig vernieuwd of weggeblazen. Het kampterrein stond klaar om op maandag 70 kinderen te ontvangen. De kampleiding heeft hard gewerkt om alles terug in orde te maken, zodat het kamp op maandag toch van start kon gaan. De koninklijke fanfare Kempenbloei uit Achel heeft voor de vijfde keer op rij het wereldmuziekconcours in Kerkrade gewonnen. Die wedstrijd wordt gezien als de Olympische Spelen voor blaasmuziek. De wedstrijd vindt om de 4 jaar plaats en lokt de beste blaasmuzikanten ter wereld naar Nederland. We hebben dit tot in de laatste uurtjes gevierd, zegt voorzitter Bram Dalemans.
10: In Knesselaren zijn maandag enkele tientallen huishoudens getroffen geweest door een stroomstoring. Volgens Fluvius trof de storing, die rond 8:30 begon, maximaal 100 huishoudens in onder andere de Eendveldstraat, Geuzenstraat, Kwawel, Pilorijnstraat en Wolvenstraat. Rond 9:15 werd het probleem door Fluvius al gemarkeerd als opgelost.
0: Op het Theaterplein Antwerpen kan je komende week in bed kruipen met een actrice. De Zomer van Antwerpen speelt er de wereldberoemde voorstelling Everything by My Side van de Argentijnse regisseur Fernando Rubio. Bezoekers kunnen er vanuit een bed luisteren naar een universeel verhaal of herinneren over hun kindertijd. Ook voor de actrices is het een unieke ervaring. Ik moest wel even wennen aan het idee dat ik onbekende mensen moet aanraken, klinkt nog bij de actrice Gissi Beune.
9: De wellicht bekendste kat van Leuven is niet meer. Monty van koffiebar Mondcafé aan het Alfons Metplein is gestorven. De kater was doorheen de jaren een vaste compagnon geworden voor de klanten van de bar.
8: Dit is Radio Ommeland.
3: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
0: Tijdens de namiddag zijn er wat wolkenvelden mogelijk, vooral in het westen. Het wordt warmer met maximaal tussen 25 en 29 graden. Vannacht blijft het zo goed als helder en zeer zacht met minimaal tussen 15 en 20 graden.
8: Meer muziek. En dan nu opnieuw meer.

0: Elke dag de grote klassiekers op je radio. Dit is de Stadsradio voor West-Vlaanderen en Ommeland. Met muziek op je radio uit het gouden verleden. Maar ook af en toe wat regionaal nieuws ertussen. En nieuws uit binnen- en buitenland.
1: 250 tot 500 euro per ontevreden klant. Dat is wat bedrijven vanaf volgend jaar moeten ophoesten als klanten voor bemiddeling naar de consumentenombudsdienst stappen. De regering verplicht bedrijven op straf van boete ook mee te werken aan die bemiddeling. De ombudsdienst krijgt daarbij ook gespecialiseerde kamers voor, onder andere de bouw- en de pakketreizensector. De druk op de slechteriken in de sector zal toenemen, hoopt minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Kunstenaarsfiguur Hert Seele is tijdens de viering van de Vlaamse feestdag in Oostende opgenomen in de Orde van de Gulden Sporen. De onderscheiding werd uitgereikt door het 11 juli-comité Oostende in aanwezigheid van het stadsbestuur.

0: Nicky en David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
1: Ai, Schmidt.
2: Ik heet Janssens, hè.
1: Ja, maar Schmidt.
2: Maar nee, Janssens.
1: Ja, maar Schmidt.
2: Janssens.
1: Schmidt.
2: Janssen.
1: Schmidt.
3: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
1: Schmidt.
3: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
4: Voor
5: Solden bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel, dat is meubelplezier voor het hele gezin.
4: Voor prijs, kwaliteit, service, Stevens Meubel.
5: Knesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
6: Taxi bestellen, taxi kusten bellen, 0400 73 113 333. Taxi kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, taxi kust bellen, 0400 73 113 333.
7: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
8: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinzen? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart. Met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht. Met een knipoog naar Frankrijk. En altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinzen. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
9: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495 38 39 39.
10: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
11: Het is nu 6 uur.
10: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
12: In Antwerpen heeft de politie een vermoedelijke dader opgepakt van de steekpartij in het Schipperskwartier vanmorgen. Een Dominicaanse sekswerkster van 50 is daarbij levensgevaarlijk gewond geraakt. De verdachte is amper 18 en is geïdentificeerd aan de hand van camerabeelden en getuigenissen. De jonge man liet zich al eerder opmerken in de prostitutiebuurt. Hij liep er vaak rond met een mondmasker en opvallende handschoenen. Het blijft onduidelijk wat hem vanmorgen heeft bezield. Franse media melden een ernstige heropflakkering van de natuurbrand in de buurt van Bordeaux. De autoriteiten benadrukken dat inwoners voorlopig nog niet mogen terugkeren naar het gebied. Eerder waren gematigd optimistische berichten opgedoken over de brand. In Spanje zou de situatie rond Madrid geleidelijk verbeteren. Maar ook daar zijn de bosbranden nog niet volledig onder controle. Boven het getroffen gebied zijn felle winden voorspeld die het vuur opnieuw zouden kunnen aanwakkeren. Dubbel bezoek in het Witte Huis vandaag. Achter gesloten deuren vindt een ontmoeting plaats tussen president Trump en de Oekraïense president Zelensky. Een officiële agenda is er niet, maar Zelensky gaf aan dat zijn leger meer luchtafweerraketten nodig heeft. Aansluitend ontvangt Trump ook de Israëlische premier Netanyahu. Dat onderhoud zou vooral gaan over enkele uitspraken van Netanyahu rond de oorlog in Iran. Die waren in Washington niet in goede aarde gevallen. In Polen spreekt het grondwettelijk hof zich uit tegen de erkenning van in het buitenland gesloten homohuwelijken. Het Europese Hof van Justitie had in november expliciet geëist dat alle EU-lidstaten die verbintenissen zouden erkennen. Het grondwettelijk hof oordeelt nu dat dit indruist tegen de Poolse grondwet. Die definieert het huwelijk als een verbond tussen man en vrouw. Wat de gevolgen van het vonnis zullen zijn, is nog onduidelijk. Vanavond nog overal droog en erg zacht. Vannacht helder, windstil en warm bij minima tot 20 graden. Morgen wordt het opnieuw puffen en blazen bij 35 graden.
10: Radio Ommeland.
13: Ommeland. Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Want samen op het conservatorium, samen nieuwjaar vieren en samen op vakantie tot samen de Gentse feesten afsluiten. De laatste nacht op het Walter de Buckplein is een specialeke. Senne Guns trommelde zijn muzikale vriendengroep op voor een 6 uur durende show. Mocht ik de mensen zijn, ik zou er natuurlijk ook volledig voor gaan.
0: Dit is Radio Ommeland. 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en

jouw stadsradio met de beste muziek. Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland. Met muziek op het muziek uit het gouden verleden elke dag weer. En daarbij ook heel veel nieuwsfeiten en heel veel actuele informatie. Oscar Piastri staat in de Formule 1 bekend als een kalme jongen. Maar na zijn uitvalbeurt in Hongarije liet de McLaren-coureur zijn emoties de vrije loop. Australiërs was woest op Sainz, die met zijn Williams blauwe vlaggen negeerde en botste met Piastri.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Vijfje daarnaast is boerenkennis. Een stal vol koeien en de handen in de aarde. Voor Sophie Lietaar en Sander Soetemans van melkveebedrijf Milk & More. In Geel is de landbouw een passie. Tegelijk is het dagelijkse schipperen tussen innoveren en overleven in een zee vol bureaucratie.
2: No commercials, more fun.
0: Radio Ommeland.
3: Hi there, it's Gloria Gaynor.
4: Hello, I'm Phil Collins.
5: Hi, this is Madonna.
6: Hi, this is Lionel Richie.
7: Hi, this is Stevie Nicks.
8: Hey, this is Miley Cyrus.
0: The

0: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop meubelen Roeselaren. De goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
0: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals Ecopots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Koltenheierweg 45 in Gistel.
3: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
4: Het zijn nu supersolden bij Living Home in Kortrijk. Zetels, tafels, stoelen, tv-meubels en dressoirs, bedden, matrassen en veel meer. Nu aan superkortingen. Kom nu en ontdek onze meubelcollectie van de week bij Living Home in Kortrijk. Elke dag open van 10 tot 18 uur, zondag van 12 tot 18 uur. Er is een grote, gratis, ruime parking. Living Home Kortrijk, Brugsesteenweg 229 in Kortrijk.
5: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
6: Het regionale nieuws.
7: De stad Eeklo organiseert volgend jaar opnieuw een ballonmeeting. Het is de eerste editie in Eeklo sinds 2020. Toen verhuisde de meeting naar Deinzen na een conflict over subsidies. Daarvoor was Eeklo 34 jaar lang ballonstad. De nieuwe ballonmeeting zal op 21 juli 2027 plaatsvinden. Nadat Ronse aangekondigd had maatregelen te nemen tegen straatracers, heeft de stad al betonblokken geplaatst. De vraag kwam van lokale ondernemers en buurtbewoners die klaagden over gevaarlijk rijgedrag. De problemen situeren zich in het industrieterrein Klein Frankrijk. Op een plein aan het kruispunt van Lievensveld en de Kleine Frankrijkstraat wordt vaak gedrift. Vooral tijdens de avonduren en in het weekend zorgen straatracers daarvoor geluidsoverlast.
8: In de Gladbeekse deelgemeente Attenrode zijn naar jaarlijkse gewoonte de inwoners herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog om het leven kwamen. Naast de bloemenhulde werd ook een nieuw herdenkingsbord aan de kerk ingehuldigd, met het verhaal van 4 inwoners van Attenrode die naar concentratiekampen werden gedeporteerd.
7: Zondagavond rond 11 uur heeft het gebrand in de gevangenis van Brugge. Een gedetineerde stak er zijn matras in brand, wat voor veel rook zorgde in de afdeling. 3 personeelsleden waren door de rook bevangen en moesten naar de spoedafdeling van het ziekenhuis worden gebracht. Zij mochten vrij snel het ziekenhuis verlaten. Ook de brandstichter zelf moest naar het ziekenhuis en moest de nacht nadien daar wel doorbrengen.
9: Dit is Radio Ommeland.
10: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
11: Vannacht blijft het zo goed als helder en zacht met minimaal tussen 15 en 20 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en zeer warm met maximaal tussen 29 en 33 graden.
9: Is Radio Ommeland.
12: Yesterday.
13: Let's go, girls.

0: Als je oud van de groot ziet, zal er tijden zit je groet bij Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland, te beluisteren via DAB+ en ook via FM.
1: Tomorrowland editie 26 was een perfecte editie, zo klinkt het bij de organisatie. Al is de catastrofe van vorig jaar nog niet volledig verteerd. De mensen van het productieteam en van het atelier waren dit jaar ontzettend blij om de mainstage te kunnen zien staan. De terugkeer van Calvin Harris, een dochter, vader, dochter, digitate van Amber en Daddy Bros, een 83-jarige dorpshoofd, een symfonisch orkest en eindeloos raven in een donkere tunnel. Het waren slechts enkele hoogtepunten van de afgelopen twee weekends van Tomorrowland. De organisatie van Tomorrowland blikt er tevreden op terug. De editie van dit jaar is probleemloos verlopen.
2: Voel de muziek van de jaren 80 en 90. Radio Ommeland.

Ik neem je mee terug naar Den Haag in 1982. Een band uit die stad is bezig met een nieuwe plaat die eindelijk weer eens een grote hit voor ze moet opleveren. Aan de plaat zal het niet liggen, die klinkt prima. Maar ja, de tijden zijn veranderd. Een tv-optreden hier of een radio-interviewtje daar is niet meer genoeg. Er moet een heuse videoclip komen, vindt de band. Maar zo'n clip kost geld. De bassist van de band heeft wel een idee. Ik zag zondagavond het programma op Nederland 2, zegt hij. Dat wordt gemaakt door jonge filmmakers die net van de filmacademie zijn gekomen. Misschien kunnen die van de zondagavond wel iets maken. En dat is goedkoop. De regisseur zegt meteen ja en de clip ziet er prima uit. Kijk, zegt de regisseur.

een van de engste films die ooit zijn gemaakt. Maar misschien was die er nooit gekomen als hij 2 jaar eerder niet eerst wat vingeroefeningen had kunnen doen in de clip van Twilight Zone van The Golden Earring. Zo leverde de Haagse hitlegende een echte Hollandse filmlegende op. Twilight Zone, The Golden Earring.

0: Bes, Blauwe Bes, La Plancha. Een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
1: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelsesteenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
2: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
0: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
3: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Showdancers, Johan Veugelers, Vadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens,
2: Kira Corner
0: en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
4: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495-38-39-39.
5: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
0: Het is nu 7 uur.
5: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
6: In Antwerpen heeft de politie een vermoedelijke dader opgepakt van de steekpartij in het Schipperskwartier van morgen. Een Dominicaanse sekswerkster van 50 is daarbij levensgevaarlijk gewond geraakt. De verdachte is amper 18 en is geïdentificeerd aan de hand van camerabeelden en getuigenissen. De jonge man liet zich al eerder opmerken in de prostitutiebuurt. Hij liep er vaak rond met een mondmasker en opvallende handschoenen. Het blijft onduidelijk wat hem vanmorgen heeft bezield. Franse media melden een ernstige heropflakkering van de natuurbrand in de buurt van Bordeaux. De autoriteiten benadrukken dat inwoners voorlopig nog niet mogen terugkeren naar het gebied. Eerder waren gematigd optimistische berichten opgedoken over de brand. In Spanje zou de situatie rond Madrid geleidelijk verbeteren. Maar ook daar zijn de bosbranden nog niet volledig onder controle. Boven het getroffen gebied zijn felle winden voorspeld die het vuur opnieuw zouden kunnen aanwakkeren. Dubbel bezoek in het Witte Huis vandaag. Achter gesloten deuren vindt een ontmoeting plaats tussen president Trump en de Oekraïense president Zelensky. Een officiële agenda is er niet, maar Zelensky gaf aan dat zijn leger meer luchtafweerraketten nodig heeft. Aansluitend ontvangt Trump ook de Israëlische premier Netanyahu. Dat onderhoud zou vooral gaan over enkele uitspraken van Netanyahu rond de oorlog in Iran. Die waren in Washington niet in goede aarde gevallen. In Polen spreekt het grondwettelijk hof zich uit tegen de erkenning van in het buitenland gesloten homohuwelijken. Het Europese Hof van Justitie had in november expliciet geëist dat alle EU-lidstaten die verbintenissen zouden erkennen. Het grondwettelijk hof oordeelt nu dat dit indruist tegen de Poolse grondwet. Die definieert het huwelijk als een verbond tussen man en vrouw. Wat de gevolgen van het vonnis zullen zijn, is nog onduidelijk. Vanavond nog overal droog en erg zacht. Vannacht helder, windstil en warm bij minima tot 20 graden. Morgen wordt het opnieuw puffen en blazen bij 35 graden.
5: Radio Ommeland.
7: Ommeland.
5: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De werken aan de heropbouw van de hoogspanningslijn in Leest-Mechelen worden hervat. Die lagen sinds begin mei stil nadat de Raad voor Vergunningsbetwisting de omgevingsvergunning had geschorst. Vlaams minister van Omgeving Jo Broens heeft nu een aangepaste vergunning afgeleverd, waardoor netbeheerder Elia de werkzaamheden opnieuw kan opstarten.

0: Vergeet niet, elke dag hoor je hier de grootste klassiekers aller tijden. Je zit goed bij Stadsradio West-Vlaanderen-Ommeland met muziek uit het gouden verleden.
1: Een verdachte van de steekpartij aan Ham in Gent, waar een 19-jarige jongeman een week geleden levensgevaarlijk gewond raakte, is opgepakt. Hij is aangehouden door de onderzoeksrechter, zegt Anne Berger van de federale politie. Een tweede verdachte wordt nog volop opgespoord en de politie zoekt ook naar camerabeelden van een gevecht dat mogelijk met de steekpartij te maken heeft.

0: 90. Ken 90. Dit is Radio Ommeland. Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heirweg 45 in Gistel.
1: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
2: Goh, ik vind nooit iets in de solde. En als ik iets vind, dan is er toch geen korting op.
3: En Eureka Shoe dan? Daar krijg je nu 20% korting op alles. 20% op schoenen die men anders nooit soldeert. En 30 tot 90% op de rest.
2: Ah zo, Eureka Shoe.
3: Tja, 1000 vierkante meter en 100 schoenmerken. Een winkel met zoveel schoenen, die vind je nergens. Eureka Shoe, te Malderen bij Londerzeel.
4: Tijdens de solden is Eureka Shoe ook open op zondag van 10 tot 18. 18 uur. Het zijn nu super solden bij Living Home in Kortrijk. Zetels, tafels, stoelen, tv-meubels en dressoirs, bedden, matrassen en veel meer. Nu aan superkortingen. Kom nu en ontdek onze meubelcollectie van de week bij Living Home in Kortrijk. Elke dag open van 10 tot 18 uur, zondag van 12 tot 18 uur. Er is een grote, gratis, ruime parking. Living Home Kortrijk. Brugsesteemweg 229 in Kortrijk.
5: Bij Atelier Gaspar in Nieuwpoort kan je twee culinaire werelden ontdekken. De brasserie waar je lekker huisgemaakte gerechten kan eten à la carte en de frituur met zelfgesneden frietjes. De lekkerste van de streek. Xavier is de chef-kok met jarenlange ervaring en een passie om gerechten zelf klaar te maken. Zoals sappige Holstein entrecote, huisgemaakte garnaalkroketten en een rijk gevuld Nieuwpoorts vispannetje. Kom proeven in de Franslaan 49, Nieuwpoort. Barbecue in de Noordlaan 16 in Oostende is gelegen aan het zwembad van Oostende. Je kan er genieten van een lekkere koffie, een heerlijke lunch of dagschotel. Nu in promotie. Lekkere Zeeuwse mosselen voor twee personen met een fles wijn voor €65. En elke maandag en dinsdags Campi Ricard met slaainfrietjes voor slechts €19. En lekkere sangria, wit of rood, voor €10. Welkom bij Barbecue in het zwembad Brigitte Bécu in Oostende. Het is een warme, toegankelijke plek voor iedereen.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Op de Haarlandse Steeg in Vilvoorde is een bestelwagen uitgebrand. Niemand raakte gewond. Parket heeft een deskundige gesteld en die stelde intussen vast dat het gaat om opzettelijke brandstichting.
0: Radio Ommeland.

Ik neem je mee terug naar 1986. In Groot-Brittannië zit een componist met de handen in het haar. Dennis Morgan is zijn naam en hij heeft het niet al te best. Zijn liedjes kan hij nauwelijks aan de straat...

Als hij thuis is, gaat hij weer aan het werk. En of het nu klopt of niet, hij heeft het gevoel dat het nu veel beter gaat. Nog diezelfde middag schrijft hij een liedje dat hij een paar weken later meeneemt naar Cannes. En daar kan hij het verkopen. En niet aan de eerste de beste artiest. Nee, hij kan het slijten aan niemand minder dan George Michael, die het liedje opneemt met Aretha Franklin. I Knew You Were Waiting For Me wordt de eerste grote hit voor Dennis Morgan. En dat allemaal dankzij dat ene kaarsje. Zou alle zegen dan toch van boven komen? I Knew You Were Waiting For Me, George Michael en Aretha Franklin.

0: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals Ecopots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heijerweg 45 in Gistel.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinzen? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinzen. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
2: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: Daalt je energiefactuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Ontdek ons volledige aanbod op de website illumen.solar.
2: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
3: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 8 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
4: In Antwerpen heeft de politie een vermoedelijke dader opgepakt van de steekpartij in het Schipperskwartier vanmorgen. Een Dominicaanse sekswerkster van 50 is daarbij levensgevaarlijk gewond geraakt. De verdachte is amper 18 en is geïdentificeerd aan de hand van camerabeelden en getuigenissen. De jonge man liet zich al eerder opmerken in de prostitutiebuurt. Hij liep er vaak rond met een mondmasker en opvallende handschoenen. Het blijft onduidelijk wat hem vanmorgen heeft bezield. Franse media melden een ernstige heropflakkering van de natuurbrand in de buurt van Bordeaux. De autoriteiten benadrukken dat inwoners voorlopig nog niet mogen terugkeren naar het gebied. Eerder waren gematigd optimistische berichten opgedoken over de brand. In Spanje zou de situatie rond Madrid geleidelijk verbeteren. Maar ook daar zijn de bosbranden nog niet volledig onder controle. Boven het getroffen gebied zijn felle winden voorspeld die het vuur opnieuw zouden kunnen aanwakkeren. Dubbel bezoek in het Witte Huis vandaag. Achter gesloten deuren vindt een ontmoeting plaats tussen president Trump en de Oekraïense president Zelensky. Een officiële agenda is er niet, maar Zelensky gaf aan dat zijn leger meer luchtafweerraketten nodig heeft. Aansluitend ontvangt Trump ook de Israëlische premier Netanyahu. Dat onderhoud zou vooral gaan over enkele uitspraken van Netanyahu rond de oorlog in Iran. Die waren in Washington niet in goede aarde gevallen. In Polen spreekt het grondwettelijk hof zich uit tegen de erkenning van in het buitenland gesloten homohuwelijken. Het Europese Hof van Justitie had in november expliciet geëist dat alle EU-lidstaten die verbintenissen zouden erkennen. Het grondwettelijk hof oordeelt nu dat dit indruist tegen de Poolse grondwet. Die definieert het huwelijk als een verbond tussen man en vrouw. Wat de gevolgen van het vonnis zullen zijn, is nog onduidelijk. Vanavond nog overal droog en erg zacht. Vannacht helder, windstil en warm bij minima tot 20 graden. Morgen wordt het opnieuw puffen en blazen bij 35 graden.
3: Radio Ommeland.
0: Ommeland.
3: De radio voor Brugge en omstreken.

0: vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
1: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens,
3: Kira Corner
1: en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom 35 euro. VIP 55 euro. Boeking en info 0495-38-39-39. Of info at stadsradiovlaanderen.be.
3: Het zijn nu supersolden bij Living Home in Kortrijk. Zetels, tafels, stoelen, tv-meubels en dressoirs, bedden, matrassen en veel meer. Nu aan superkortingen. Kom nu en ontdek onze meubelcollectie van de week bij Living Home in Kortrijk. Elke dag open van 10 tot 18 uur, zondag van 12 tot 18 uur. Er is een grote, gratis, ruime parking. Living Home Kortrijk, Brugsesteenweg 229 in Kortrijk.
4: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be. Of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
5: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje.

0: de fietsroute.
1: Is een Radio Ommeland.
2: Bring the action.
1: 104.9 FM.

Ik neem je mee terug naar het begin van de jaren 70. Twee jongens, Daryl en John, zitten allebei in een bandje. De een speelt stevige rock, de ander gewone popsongs. De bands komen allebei uit hetzelfde stadje, dus is het niet zo vreemd dat ze elkaar wel eens tegen het lijf lopen. Maar daar blijft het ook bij. Dat tegen het lijf lopen gebeurt vooral tijdens lokale talentenjachten, als er verschillende bands het tegen elkaar opnemen. Vanavond is er ook weer zo een georganiseerd door de middelbare school van het stadje. In de gymzaal van de school staan 5 bands klaar om uit te maken wie van hen de beste is van de stad. Ze hebben allemaal fanatieke fans meegebracht om hen aan te moedigen. Ook de bands van Daryl en John doen mee. Maar sommige van die fans zijn wel erg fanatiek. Zo fanatiek zelfs dat er later op de avond een vechtpartij ontstaat tussen de fans van de bands van Daryl en John. Die kiezen al gauw eieren voor hun geld en vluchten de gymzaal uit. De kleine dienstlift in die hen naar boven brengt. Terwijl ze met z'n tweeën in de lift staan, raken ze aan de praat. Ze babbelen wat over muziek en zo en ontdekken dat ze heel veel gemeen hebben. Als ze in de lerarenkamer nog verder praten, besluiten ze al snel om met z'n tweeën verder te gaan. En dat gebeurt ook met succes, want het duo Daryl Hall en John Oates wordt een van de best verkochte duo's uit de Amerikaanse popgeschiedenis. En dat allemaal dankzij rivaliserende fans en een benauwde dienstlift op een Amerikaanse school. Hall en Oates

0: Tuincenter De Vever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Vever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Vever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heijerweg 45 in Gistel.
1: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens,
3: Kira Corner
1: en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Booking en info 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
0: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
4: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495 38 39 39.
5: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
0: Het is nu 9 uur.
5: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
6: Ook de tweede verdachte van de steekpartij vorige week in Gent is nu opgepakt. Twee jonge mannen vielen toen in de ochtend twee anderen aan, vermoedelijk na een voorafgaand dispuut. Een van beide slachtoffers verkeerde een tijd lang in levensgevaar. Een eerste verdachte was eerder al geïdentificeerd op basis van een opsporingsbericht. De onderzoeksrechter in Gent zal nu beslissen over de verdere aanhouding van de tweede jongere. De politie onderzoekt ook een mogelijk verband met een andere zware vechtpartij in het stadscentrum de dag voordien. Aan de kaaien in Antwerpen is een man van 62 omgekomen na een val van de vijfde en hoogste verdieping van een appartementsgebouw. De man was daar vermoedelijk aan de slag met werken aan de balustrade. Omstaanders hebben nog geprobeerd hem te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. De 60er overleed ter plaatse. Twee mannen van wie drie zomers geleden lichaamsdelen waren aangespoeld op het Nederlandse waddeneiland Texel zijn nu geïdentificeerd. Het gaat om twee Afghaanse twintigers, vermoedelijk bootvluchtelingen. Het onderzoek duurde jaren en leverde uiteindelijk resultaten op dankzij enkele hulporganisaties. Hulpverleners van het Rode Kruis hebben in Afghanistan DNA verzameld van mogelijke familieleden. Die families zijn nu op de hoogte gebracht. Beide mannen krijgen een anoniem graf op Texel. En in het voetbal heeft Italië een nieuwe bondscoach. En dat is opnieuw Roberto Mancini. Die leidde het team in 2021 nog naar de Europese titel. Maar daarna begon de malaise en Mancini stapte zelf op. Claudio Ranieri, ex-coach van onder meer AS Roma, is de nieuwe technisch directeur. Eerder deze week nog sprong het voorziene contract voor Andrea Pirlo als bondscoach af op het laatste nippertje, omdat hij banden bleek te hebben met een Russisch gokbedrijf. De Squadra Azzurra verkeert in grote crisis. Italië was een pijnlijke afwezige op het jongste WK. Na een zachte nacht bij minima tot 20 graden is er ook overdag geen wolkje aan de hemel en vooral veel zon en hitte. Maxima pieken naar 34 graden.
5: Radio Ommeland.
7: Ommeland.
5: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
1: De Klerk Automotive in Blankenbergen, waar vertrouwen en vakkennis samenkomen. Bij Gunther zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen.

0: 30 47 69.
1: Goh, ik vind nooit iets in de solde. En als ik iets vind, dan is er toch geen korting op.
2: En Eureka Shoe dan? Daar krijg je nu 20% korting op alles. 20% op schoenen die men anders nooit soldeert. En 30 tot 90% op de rest.
1: Ah zo, Eureka Shoe.
2: Tja, 1000 vierkante meter en 100 schoenmerken. Een winkel met zoveel schoenen, die vind je nergens. Eureka Shoe, te Malderen bij Londerzeel.
3: Tijdens de solden is Eureka Shoe ook open op zondag van 10 tot 18 uur. Het zijn nu super solden bij Living Home in Kortrijk. Zetels, tafels, stoelen, tv-meubels en dressoirs, bedden, matrassen en veel meer. Nu aan superkortingen. Kom nu en ontdek onze meubelcollectie van de week bij Living Home in Kortrijk. Elke dag open van 10 tot 18 uur, zondag van 12 tot 18 uur. Er is een grote, gratis, ruime parking. Living Home Kortrijk, Brugsesteenweg 229 in Kortrijk.
0: Taxi bestellen, taxi kusten bellen 0473 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen 0473 113 333. Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
4: Radio Ommeland.
5: Yo, blood, check it out. Boy, is she hitting on all nine, yeah? Why don't you vacate gate while I check it out?

0: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heijerweg 45 in Gistel.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
0: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
2: Nu nieuwbij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
3: Barbecue in de Noordlaan 16 in Oostende is gelegen aan het zwembad van Oostende. Je kan er genieten van een lekkere koffie, een heerlijke lunch of dagschotel. Nu in promotie. Lekkere Zeeuwse mosselen voor twee personen met een fles wijn voor €65. En elke maandag en dinsdag Campi Ricard met sla en frietjes voor slechts €19. En lekkere sangria, wit of rood, voor €10. Welkom bij Barbecue in het zwembad Brigitte Bécu in Oostende. Het is een warme, toegankelijke plek voor iedereen.
4: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
5: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
0: Het is nu 10 uur.
5: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
6: Ook de tweede verdachte van de steekpartij vorige week in Gent is nu opgepakt. Twee jonge mannen vielen toen in de ochtend twee anderen aan, vermoedelijk na een voorafgaand dispuut. Een van beide slachtoffers verkeerde een tijd lang in levensgevaar. Een eerste verdachte was eerder al geïdentificeerd op basis van een opsporingsbericht. De onderzoeksrechter in Gent zal nu beslissen over de verdere aanhouding van de tweede jongere. De politie onderzoekt ook een mogelijk verband met een andere zware vechtpartij in het stadscentrum de dag voor. Aan de kaaien in Antwerpen is een man van 62 omgekomen na een val van de vijfde en hoogste verdieping van een appartementsgebouw. De man was daar vermoedelijk aan de slag met werken aan de balustrade. Omstaanders hebben nog geprobeerd hem te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. De 60er overleed ter plaatse. Twee mannen van wie drie zomers geleden lichaamsdelen waren aangespoeld op het Nederlandse Waddeneiland Texel zijn nu geïdentificeerd. Het gaat om twee Afghaanse twintigers, vermoedelijk bootvluchtelingen. Het onderzoek duurde jaren en leverde uiteindelijk resultaten op dankzij enkele hulporganisaties. Hulpverleners van het Rode Kruis hebben in Afghanistan DNA verzameld van mogelijke familieleden. Die families zijn nu op de hoogte gebracht. Beide mannen krijgen een anoniem graf op Texel. En in het voetbal heeft Italië een nieuwe bondscoach. En dat is opnieuw Roberto Mancini. Die leidde het team in 2021 nog naar de Europese titel. Maar daarna begon de malaise en Mancini stapte zelf op. Claudio Ranieri, ex-coach van onder meer AS Roma, is de nieuwe technisch directeur. Eerder deze week nog sprong het voorziene contract voor Andrea Pirlo als bondscoach af op het laatste nippertje, omdat hij banden bleek te hebben met een Russisch gokbedrijf. De Squadra Azzurra verkeert in grote crisis. Italië was een pijnlijke afwezige op het jongste WK. Na een zachte nacht bij minima tot 20 graden is er ook overdag geen wolkje aan de hemel en vooral veel zon en hitte. Maxima pieken naar 34 graden.
5: Radio Ommeland.
7: Ommeland.
5: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding. Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heijerweg 45 in Gistel.
1: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: energiefactuur. Illumen, unlimited energy. Neem contact op met een van onze energieadviseurs via illumen.solar.
1: Gastropub Bechamel, voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
2: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras. Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
3: Goedemorgen, goedemorgen.
2: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Showdancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens,
4: Kira Corner
2: en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39. Of info@stadsradiovlaanderen.be.
5: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.

0: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heijerweg 45 in Gistel.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
2: Het zijn nu supersolden bij Living Home in Kortrijk. Zetels, tafels, stoelen, tv-meubels en dressoirs, bedden, matrassen en veel meer. Nu aan superkortingen. Kom nu en ontdek onze meubelcollectie van de week bij Living Home in Kortrijk. Elke dag open van 10 tot 18 uur, zondag van 12 tot 18 uur. Er is een grote, gratis, ruime parking. Living Home Kortrijk, Brugsesteenweg 229 in Kortrijk.
3: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
2: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
4: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje.

0: geïntegreerde fietsroute.
1: Van aan de rand van Brugge. Dit is de Radio Ommeland. Het is nu 11 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
2: Ook de tweede verdachte van de steekpartij vorige week in Gent is nu opgepakt. Twee jonge mannen vielen toen in de ochtend twee anderen aan, vermoedelijk na een voorafgaand dispuut. Een van beide slachtoffers verkeerde een tijd lang in levensgevaar. Een eerste verdachte was eerder al geïdentificeerd op basis van een opsporingsbericht. De onderzoeksrechter in Gent zal nu beslissen over de verdere aanhouding van de tweede jongere. De politie onderzoekt ook een mogelijk verband met een andere zware vechtpartij in het stadscentrum de dag voor. Aan de kaaien in Antwerpen is een man van 62 omgekomen na een val van de vijfde en hoogste verdieping van een appartementsgebouw. De man was daar vermoedelijk aan de slag met werken aan de balustrade. Omstaanders hebben nog geprobeerd hem te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. De 60er overleed ter plaatse. Twee mannen van wie drie zomers geleden lichaamsdelen waren aangespoeld op het Nederlandse Waddeneiland Texel zijn nu geïdentificeerd. Het gaat om twee Afghaanse twintigers, vermoedelijk bootvluchtelingen. Het onderzoek duurde jaren en leverde uiteindelijk resultaten op dankzij enkele hulporganisaties. Hulpverleners van het Rode Kruis hebben in Afghanistan DNA verzameld van mogelijke familieleden. Die families zijn nu op de hoogte gebracht. Beide mannen krijgen een anoniem graf op Texel. En in het voetbal heeft Italië een nieuwe bondscoach. En dat is opnieuw Roberto Mancini. Die leidde het team in 2021 nog naar de Europese titel. Maar daarna begon de malaise en Mancini stapte zelf op. Claudio Ranieri, ex-coach van onder meer AS Roma, is de nieuwe technisch directeur. Eerder deze week nog sprong het voorziene contract voor Andrea Pirlo als bondscoach af op het laatste nippertje, omdat hij banden bleek te hebben met een Russisch gokbedrijf. De Squadra Azzurra verkeert in grote crisis. Italië was een pijnlijke afwezige op het jongste WK. Na een zachte nacht bij minima tot 20 graden is er ook overdag geen wolkje aan de hemel en vooral veel zon en hitte. Maxima pieken naar 34 graden.
1: Radio Ommeland.
3: Ommeland. Ommeland.

0: Rode Bes, Blauwe Bes. Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, France Divas Sila en Lisa, Steve Tielens,
2: Kira Corner
0: en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
3: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
4: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
0: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
5: Reclame op jouw stadsradio. Bel nu 0495 38 39 39.
6: Meer muziek. En dan nu opnieuw meer muziek.

Brasserie Tiroem Zand in Oost-Duinkerke. Jan en zijn team verwachten jullie met heerlijke vis- en vleesgerechten. Met een menu die steeds aangepast is volgens de seizoenen. Brasserie Tiroem Zand heeft ook een grote keuze frisse streekbieren. En je kan er ook terecht voor een vlucht.

0: Deijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
1: Het zijn nu supersolden bij Living Home in Kortrijk. Zetels, tafels, stoelen, tv-meubels en dressoirs, bedden, matrassen en veel meer. Nu aan superkortingen. Kom nu en ontdek onze meubelcollectie van de week bij Living Home in Kortrijk. Elke dag open van 10 tot 18 uur, zondag van 12 tot 18 uur. Er is een grote gratis ruime parking. Living Home Kortrijk, Brugse Steenweg 229 in Kortrijk.
0: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Peter-Jan Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
2: Barbecue in de Noordlaan 16 in Oostende is gelegen aan het zwembad van Oostende. Je kan er genieten van een lekkere koffie, een heerlijke lunch of dagschotel. Nu in promotie. Lekkere Zeeuwse mosselen voor twee personen met een fles wijn voor €65. En elke maandag en dinsdags Campi Ricard met slaaiende frietjes voor slechts €19. En lekkere sangria, wit of rood, voor €10. Welkom bij Barbecue in het zwembad Brigitte Bécu in Oostende. Het is een warme, toegankelijke plek voor iedereen.
3: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
0: Het is nu 12 uur.
3: Radio Ommeland.
4: Ommeland. Ommeland.

0: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals Ecopots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heijerweg 45 in Gistel.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinzen? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinzen. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
2: Oh, ik vind nooit iets in de solde. En als ik iets vind, dan is er toch geen korting op.
3: En Eureka Shoe dan? Daar krijg je nu 20% korting op alles. 20% op schoenen die men anders nooit soldeert. En 30 tot 90% op de rest.
2: Ah zo, Eureka Shoe.
3: Tja, 1000 vierkante meter en 100 schoenmerken. Een winkel met zoveel schoenen, die vind je nergens. Eureka Shoe, te Malderen bij Londerzeel.
4: Tijdens de solden is Eureka Shoe ook open op zondag van 10 tot 18 uur.
5: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: Bes, Blauwe Bes. Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens,
2: Kira Corner
0: en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Boeking en info 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
2: Het zijn nu supersolden bij Living Home in Kortrijk. Zetels, tafels, stoelen, tv-meubels en dressoirs, bedden, matrassen en veel meer. Nu aan superkortingen. Kom nu en ontdek onze meubelcollectie van de week.

0: bij Living Home in Kortrijk. Elke dag open van 10 tot 18 uur, zondag van 12 tot 18 uur. Er is een grote, gratis, ruime parking. Living Home Kortrijk, Brugse Steenweg 229 in Kortrijk.
1: Gastropub Bechamel, voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Njo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
2: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras. Tuincenter De Fever, altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding. Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals ecopots en cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heirweg 45 in Gistel.
3: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
4: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
2: Het is nu 1 uur.
4: Radio Ommeland.
5: Ommeland.
4: De radio voor Brugge en omstreken.

0: vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
1: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
2: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
3: Goh, ik vind nooit iets in de solde. En als ik iets vind, dan is er toch geen korting op.
4: En Eureka Shoe dan? Daar krijg je nu 20% korting op alles. 20% op schoenen die men anders nooit soldeert. En 30 tot 90% op de rest.
3: Ah zo, Eureka Shoe.
4: Tja, 1000 vierkante meter en 100 schoenmerken. Een winkel met zoveel schoenen, die vind je nergens. Eureka Shoe, te Malderen bij Londerzeel.
2: Tijdens de solden is Eureka Shoe ook open op zondag van 10 tot 18 uur.
5: De Klerk Automotive in Blankenbergen, waar vertrouwen en vakkennis samenkomen. Bij Gunther zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen. Ook bandenverkoop, stokkage, airco's.

0: Kleinestraat 51, Oostende. Met een groot terras, net aan de zee en langs een gegeerde fietsroute.
1: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.

0: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkoolte Heierweg 45 in Gistel.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
2: Het zijn nu supersolden bij Living Home in Kortrijk. Zetels, tafels, stoelen, tv-meubels en dressoirs, bedden, matrassen en veel meer. Nu aan superkortingen. Kom nu en ontdek onze meubelcollectie van de week bij Living Home in Kortrijk. Elke dag open van 10 tot 18 uur, zondag van 12 tot 18 uur. Er is een grote, gratis, ruime parking. Living Home Kortrijk, Brugse Steenweg 229 in Kortrijk.
3: Taxi bestellen.

0: 0473 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen 0473 113 333. Bij Atelier Gaspar in Nieuwpoort kan je twee culinaire werelden ontdekken. De brasserie waar je lekker huisgemaakte gerechten kan eten à la carte en de frituur met zelfgesneden frietjes. De lekkerste van de streek. Xavier is de chef-kok met jarenlange ervaring en een passie om gerechten zelf klaar te maken. Zoals sappige Holstein entrecote, huisgemaakte garnaalkroketten en een rijk gevuld Nieuwpoorts vispannetje. Kom proeven in de Franslaan 49, Nieuwpoort. Bar BQ in de Noordlaan 16 in Oostende is gelegen aan het zwembad van Oostende. Je kan er genieten van een lekkere koffie, een heerlijke lunch of dagschotel. Nu in promotie. Lekkere Zeeuwse mosselen voor twee personen met een fles wijn voor €65. En elke maandag en dinsdag Campi Ricard met sla en frietjes voor slechts €19. En lekkere sangria, wit of rood, voor €10. Welkom bij Bar BQ in het zwembad Brigitte BQ in Oostende. Het is een warme, toegankelijke plek voor iedereen.
1: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 2:00. Radio Ommeland.
2: Ommeland.
1: De radio voor Brugge en omstreken.